0: Dit is Urgent FM.
1: Thank you.

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
3: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
2: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
4: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
2: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
5: Canada has been a terrible trade partner, and if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
2: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maximaal dit weekend rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn, waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
3: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
2: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
2: Vooral frisuur Sunwine, het zuiden van de provincie Namen, is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
5: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
2: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen, vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maximaal rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: look green to you?
1: Goddamn fucking president on it.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
4: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
3: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen.

0: In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

0: zingen de show voor de kassen.
1: Rap elke dag over beats. 100k over C's. Constantin. Wij hadden constant niks. Wij willen contant zien. Konrad, Steigenberger, Kassenbraak, dat is compatibel.

0: Urgent FM. 3 uur. Urgent. Urgent FM.
1: Welkom hier bij Urgent FM, want wij stellen vandaag de vraag: wie zijn de muzikale hemelbestermers van morgen? Welk muzikaal talent huist hier in de Gentse straten en stegen? Om die te vinden, daarvoor moet je bij Kinky Star zijn. Op, voor en naast het luidste podium op de Vlasmarkt kan je die talenten van morgen terugvinden. Die zijn daar muziek aan het maken, maar die worden ook begeleid. Want tijdens Jong Geduld, hun muzikale coaching traject van de Kinky Star, krijgen ze kansen op de podia en in de studio. Vandaag stellen we hier bij Urgent FM 10 nieuwe talenten aan je voor. Wie zijn ze, wat doen ze en vooral hoe klinken ze? Samen met Kinky Star zet je de komende 2 uur bij ons goed voor de Jong Geduld radiospecial. Maar beginnen doen we bij de aanstekers van het muzikale vuur bij de Kinky Star. Bij ons staat Robbe van Hoof van Jong Geduld. Dag Robbe.
2: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag Robbe. Ik moet eerst en vooral vertellen voor zij die Kinky Star toch nog niet kennen, die het nu horen donderen in Keulen. Ik heb het u al gezegd, jullie zijn het luidste podium op de Vlasmarkt. Maar ja, beschrijf het toch maar eens aan iemand die er nog nooit van gehoord heeft.
2: Dat zou mij verbazen dat nog nooit iemand van de Kinky Star heeft gehoord. Dat is natuurlijk het bangelijkste podium en jeugdcentrum op de Vlasmarkt hier in Gent. Wij bieden elke woensdag tot zaterdag, soms ook dinsdag en zondag, ons podium aan leuke bandjes. Zowel jong talent, maar ook gevestigde waarden. En iedereen is altijd welkom bij ons.
1: Ja, want het klinkt daar altijd muzikaal. Je hebt het er net al opgezomd. Heb je een idee wat er wekelijks passeert aan bands? Het zijn er heel veel, hè?
2: Ja, het zijn er zeker genoeg. Ik denk dat deze week dat we 10 bands mogen ontvangen. En we hebben ook afgelopen weken doen we ook, hebben bijvoorbeeld een Drag King show gedaan. Dus we zijn niet alleen muzikaal gestemd.
1: Ja, nu, muzikaal, dat zijn jullie al heel erg lang, want er is een heel lange geschiedenis bij de Kinky Star. Heb je een idee hoe lang dat jullie al bestaan?
2: Maar zeker wel. Ik denk dat jij het nog beter weet dan mij, want ik ben zelf nog maar 24 jaar, maar ik denk dat het nog 6 jaar langer bestaat dan mij. Wij vieren volgend jaar in april onze 30ste verjaardag.
1: Oké, dat wordt heel erg mooi.

0: parcours daarin kiezen, een eigen focus, een eigen tempo?
1: Ja, helemaal juist. Dus wij zijn echt gericht op de band zelf. Dus wij gaan eerst... We zijn dit jaar begonnen met een gesprekje en daar ben ik echt gaan zien wat willen ze dit jaar bereiken. En ben ik zo nu mee het traject aan het uitstippelen met hun.
0: Ja, het is ondertussen... Wanneer begint zo'n jong geduld jaar?
1: Meestal in januari.
0: Ja, we zijn ondertussen september, dus het is ondertussen al een best vol jaar geweest. Is er al veel gebeurd?
1: Heel veel gebeurd. Ik vind het zelf heel leuk om te zien hoe dat de bands de afgelopen 8 maanden echt al gegroeid zijn en waar dat ze nu staan. En ik hoop dat het op het eind van het jaar nog veel verder is.
0: Ja, want je hebt het daarnet gezegd, jij bent een beetje de overkoepelende coördinatie en begeleiding, maar ze hebben ook muzikale coaches. Hoe werkt dat?
1: Ja, dus elke band heeft 4 coaches die te maken hebben met de muziekindustrie. We hebben zowel echt frontzangers zoals Jasper van Ronker bijvoorbeeld, ook Sietse van Meltheads is een coach bij ons, maar het gaat eigenlijk nog veel breder. Er zitten ook boekers bij, er zitten managers bij. Dus eigenlijk zijn we echt gaan zien welke band of artiest heeft welke coaches nodig. En zo hebben we de puzzel gemaakt.
0: Ja, nu, Jong Geduld bestaat ook al even, want ook daar zijn er ondertussen een paar die bij jullie heel erg jong begonnen zijn, ondertussen op de grote podia staan.
1: Ja, zeker wel. Dat is een hele mooie geschiedenis dat we ondertussen hebben achtergelaten. Zo denk ik ook aan Meltheads en Webstack, die momenteel toch wel aan het groeien zijn. En dat is heel fijn om over na te denken.
0: Ja, de komende 2 uur staan ze hier bij ons in de studio. Staan hier nu trouwens al een klein beetje verborgen in de hoekjes en kantjes. En stellen we ze heel erg graag aan je voor, want we hebben aan hen gevraagd, neem een nummer mee dat jullie inspireert, dat jullie als band misschien heeft beïnvloed of waar jullie veel plezier hebben uitgehaald. En uiteraard ook neem iets van jezelf mee, zodat we jou uitgebreid kunnen voorstellen. Wij gaan luisteren naar een van die nummers van hen en jij blijft hier de komende 2 uur hangen, want dan stellen we ze alle 10 aan je voor. Dit is Lift to Experience en van wie die is, dat gaan we zo dadelijk horen.

0: helemaal tot op het einde. Dat was Live to Experience Falling from Cloud 9. En dat heb ik niet gekozen, dat heeft DJ gekozen. De band DJ dan wel. Want hier bij ons staat Dieter van Stokstraten. Dag Dieter.
1: Goeiedag.
0: En jij bent een van de bandleden van DJ, klopt hè?
1: Ja.
0: Wie zijn jullie? Met hoeveel zijn jullie vooral? Want jij staat hier nu alleen, maar je speelt niet alleen.
1: We zijn met drie. We hebben een drummer, Stijn, bassist, Jonathan en ik, Dieter. Ik doe zang en gitaar. Je hoort aan bas, Stijn Drum.
0: Oké, we gaan straks luisteren om jullie wat meer te leren kennen. Maar vooraleer dat we dat doen, jij bent dus een van de Jong Geduld bands.
1: Inderdaad.
0: Niet voorbije jaar en Kinkestar heeft meegedraaid. Hoe was het voorbije Jong Geduld jaar voor jullie? Wat hebben jullie als focus gekozen om die begeleiding daar samen te vatten?
1: Ik denk, wij wouden heel graag betere following maken. Hoe dat wij zelf als band gigs fixen en gewoon contacten leggen vooral. En ik denk dat we daar ook goed aan het doen zijn met verschillende mensen leren kennen. En ook gewoon de mede Jong Geduld bands. Leren kennen en zo, contacten fixen, met hun spelen. De coaches die ons helpen, ook superleuk. En natuurlijk papa Jong Geduld, Robbe, die ons bij alles helpt.
0: Ja. Nu, wie waren jullie coaches? Wie hebben jullie begeleid om zo die following, die community wat meer uit te bouwen voor jullie?
1: Schiet mij niet neer als ik een paar vergeet. Maar Marie van Wijf, Jasper van Ronker, Merlijn van de Muttens, Birger en...
0: Je hebt er vier opgenoemd, hè? Ik denk dat je er ongeveer...
1: Ik heb het gevoel dat je iemand vergeet, maar...
0: Als stel je er nog iemand vergeet, die vergeet, er geeft het jou vast en zeker. Nu, als je zegt, jullie wouden vooral meer een netwerk beginnen uitbaten, meer een community creëren, is dat omdat jullie al even bezig zijn als band? Of zijn jullie nog zelf een jonge band? Ken jullie elkaar al heel erg lang?
1: Wij zitten alle drie op conservatorium. En zo hebben we elkaar leren kennen van... gewoon willen samen spelen en muziek spelen. Dus bestaan, denk ik, nu een jaar en een half of... Een jaar en nog iets.
0: Ja.
1: Ja, ik denk sowieso, voor Jong Geduld hadden we nog niet zo'n grote following nog niet wat we nu hebben. En dat heeft wel geholpen met zo mensen te leren kennen en hoe dat je eigenlijk alles qua gigs, qua sociale media, qua contacten leggen aanpakt. En dat heeft wel tot nu toe goed geholpen.
0: Oké, het begint een beetje te rollen. We hebben net geluisterd naar Live to Experience, Falling from Cloud 9. Waarom heb je dat gekozen? Is dat ook een beetje hoe dat DJ klinkt?
1: Nee, eigenlijk niet. I wish, maar ik ben echt obsessed met die band. Echt insane. Echt iedereen, doe jezelf een plezier en luister naar de album. Texas, Roeslam, Crossroads, Live to Experience. Ik ben daar echt obsessed mee. Ik haal er zoveel inspiratie uit van qua gitaarspelen en qua songs. Maar ja, natuurlijk, zijn stem en de gitaar is out of this world. Ja. Echt prachtig. Deze liedje is denk ik het meest toegankelijke van de album en van hun. En ja, ik haal er gewoon heel veel inspiratie uit van hun manier hoe ze het concept van muziek bekijken en... Schrijven en samenspelen is echt, ja.
0: Is dat voor jou of voor de rest van de band ook zo? Was het makkelijk om zo samen een nummer te kiezen of heb jij gewoon gekozen? Dit zal het zijn.
1: Grotendeels schrijf ik de muziek en kom ik met de gitaarpartij en de zang mee. En dan vult Stijn en Jonathan aan. Maar als ik kijk naar mijn songwriting, zeker naar de voorbije 2 jaar, haal ik heel veel uit hun en... Echt een fantastische band.
0: Ja, we gaan zo dadelijk luisteren naar een nummer van DJ. Ik ging het een titel geven, maar het heeft eigenlijk nog geen titel.
1: Nee, het probleem is, stel iemand luistert nu en denkt van fuck, ik heb een goede titel kunnen verzinnen. Stuur het mij. Ja. Volg ons op Instagram, DJ Band, stuur het ons. We hebben het opgenomen, het heeft eigenlijk nog geen titel, maar op de setlist staat het er als traaghevig. Dus,
0: Is dat ook hoe dat we de sound van DJ mogen omschrijven? Want voorlopig hebben we daar nog niets over gezegd. Traag en hevig?
1: We zijn wel hevig, soms zijn we snel... Soms zijn we traag.
0: Ja.
1: Het is vooral soms wel sludgy of trager. Maar we hebben één heel, heel snel nummer, maar dat is niet altijd. Het is wel medium tempo. Het is niet zo...
0: Okay, ik ben heel erg benieuwd, want je hebt heel veel tempo's aangegeven. Dus ik kan het nogal een paar dingen bij indenken. Vooraleer dat we daarna gaan luisteren, nog één ding. Het Jong Geduldjaar zit er bijna op, dus aanhalingstekens. Zijn er nog een paar dingen voor jou in de nabije toekomst waar je van denkt van dat willen we zeker dit jaar nog gedaan hebben? Of is er iets in 2027 voor DJ?
1: Ja, we gaan eind dit jaar... 29 oktober een EP releasen in Barbroos. We zijn allemaal bij met Abelaar.
0: Ja. Die komen we straks nog tegen.
1: Volgend jaar, ik denk gewoon nog harder strijden, nog harder werken. Nog nummers schrijven. Ja. Misschien nog dingen uitbrengen. Maar gewoon nog harder werken.
0: Oké. Misschien nog iets sneller, trager en heviger.
1: Ja.
0: Daar gaan we toch nu naar luisteren. Dit is DJ met een voorlopig onbenoemd nummer. Als je zelf een idee hebt hoe het zou moeten heten, laat het hen weten.

0: Dit is Urgent FM.
1: Zo, dat waren de prijsduifjes met Bad Dreams Part 2. En daarvoor hoorde Didier, een van de vele jonge doobands die hier langskomen. En ondertussen staat de volgende hier al bij mij, dat Stan Schaafvoud van Amused.
2: Hallo, aangenaam.
1: Jij bent er hiervoor verantwoordelijk dat we hier bijna begonnen crowdsurfen in de studio, want jij had de prijsduifjes meegebracht.
2: Ja, die had ik meegebracht, ja.
1: Vertel eens even, want Amused, jij bent ook niet de enige in Amused. Wie zit er allemaal in de band?
2: Ik zit in een band met Lester en Wolf. Ja, dat zijn twee goede vrienden van mij.
1: Oké, jullie zijn met z'n drieën. En mag ik het dan ook een klein beetje als de prijsduifjes bedenken, Amused? Klinkt het ook zo luid en hard en snel?
2: Niet exact, nee. Maar het is wel een heel grote inspiratie voor ons, ja.
1: En waarom? Waarom de prijsduifjes?
2: Omdat, ik weet dat nog heel goed. Ons tweede optreden ooit, dat was in... ergens in de camp. Ik weet het niet exact meer.
1: Ergens in de camp.
2: Een beetje ver. Ja. Maar... Dat was ons tweede optreden en wij speelden die avond samen met hun. Ja. En dat was echt een super grote eer en dat was echt een super leuke avond. En ik weet nog zo als kleine gastjes, want dat is al 3 jaar geleden. Dan zaten we de eerste keer daar echt te moshen en te crowdsurfen. En dat was echt een van de eerste keren dat ik zoiets ervaarde. Ja. Dus daarna zaten we in de auto en dan hadden we ook dat liedje opgezet. En dat was echt wel... een teken voor ons om nog harder te gaan, omdat we echt wel geïnspireerd waren.
1: Ik denk dat ze een goede muzikale lijm tussen Amused, als ik het zo hoor, de prijsduifjes.
2: Ja, zeker weten.
1: Je zegt 3 jaar geleden al samen met de prijsduifjes spelen. Dat betekent dat jullie al een kleine staat van dienst hebben. Ondertussen spelen jullie al lang samen.
2: Ja, dat zeker wel. Toch wel een dikke 3 jaar. We hebben echt geleerd om met z'n drieën muziek te maken, want ik speel dan op dat punt maar gelijk 3 maand gitaar. Dus we zijn dan gewoon begonnen. En we hebben echt geleerd om samen te spelen, ja.
1: Is het dan de klassieke opstelling bas, drum, gitaar met z'n drieën?
2: Ja.
1: Kijk, zo gemakkelijk kan het gaan. Jullie zitten ondertussen ook al in het jong geduldjaar even mee te draaien. Hoe was het voor jullie drieën?
2: Tot nu toe echt al een geweldige ervaring. We hebben echt heel leuke mensen leren kennen. Echt al heel leuke shows kunnen spelen. Al heel leuke avonden gehad. Dus ja, het is echt al de max geweest. Ik heb ook al heel veel bijgeleerd, zeker weten.
1: Voilà, daar moeten we het even over hebben. Want wat was voor jullie, voor Amused, het doel van die jong geduld? Hadden jullie zo'n specifiek idee of een specifieke focus van daar willen we in groeien, in begeleid worden?
2: Zeker groeien in de manier hoe dat we nummers schrijven bijvoorbeeld. Hoe dat we omgaan met optredens, regelen en zo. Al van die dingen. We zijn daar ondertussen echt al heel goed in geholpen geweest.
1: Want dat is ook gebeurd. Jullie zijn dan gewoon heel veel aan het schrijven en heel veel optredens beginnen regelen het voorbije jaar.
2: Ja.
1: Wie heeft jullie daarbij geholpen? We hebben hier ondertussen al een paar coaches horen passeren, maar aan wie heb je bijvoorbeeld heel veel gehad? Of wie heeft er jullie wat in de juiste richting kunnen duwen?
2: We hebben heel veel gehad. We hebben vooral... ik weet de namen van de coaches niet allemaal van buiten, maar de coaches zijn bijvoorbeeld Sietse van de Meltheads en Marie van Wijf. Ja. Ik kan het er ook even boven halen, zeker de lijst.
1: Je mocht het zeker, maar ik denk het vooral het belangrijkste is daar, niet per se om ze op te sommen, maar wat was voor jou zo een moment dat je voelde van oké, dat was in het jonge doodjaar echt een hele goeie voor ons? Of een hele belangrijke voor ons? Eentje waar je voelde van, wauw, als je nu terugkijkt, we zijn ondertussen als band wel wat kunnen groeien daarin.
2: Zeker in onze live optredens, heb ik het gevoel. We hebben daar echt heel goede tips op gekregen. En ons echt wel kunnen aanpassen op onze zwakke puntjes. Ja. En echt wel kunnen groeien.
1: Ja, want is dat ook hetgene wat er in de toekomst mag gebeuren met Amused? Vooral heel veel spelen. Hebben jullie al concrete plannen voor 27? Of zelfs voor dit jaar?
2: Voor dit jaar nog wat optredens. En dan van het einde van dit jaar zijn we van plan om nog een EP op te nemen. Voor dan... in januari volgend jaar uit te brengen ongeveer.
1: Ja, wij gaan luisteren, want voor zij die jullie nog nooit gehoord hebben, kunnen ze kennis maken met jou. Over the Edge heb je meegebracht van Amused. Wat kan je me daarover vertellen? Wat voor nummer is dat?
2: Het is een nummer dat nogal heel groovy begint en dan meer naar iets harder gaat op het einde. Halverwege het liedje doet het een beetje een soort van 180, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het toch wel wat sneller, wat harder. Ja, dat kan ik daar zeker over meegeven. Ja.
1: Voilà. Misschien moet je nog één ding vertellen, want Over the Edge, is dat een nummer dat jullie met z'n drie dan ook altijd schrijven? Is dat ook hoe jullie songwriting een beetje in elkaar zit, alles met z'n drie? Of is er iemand die met idee komt, van wie is dit nummer?
2: Dit nummer is zeker van ons alle drie. Ik weet het nog goed, we waren in onze repetitiekot en ik ben gewoon beginnen prutsen op mijn gitaar en die riff kwam er dan uit. En dan dacht de bassist van, ja, als ik nu dat daarmee doe, en dan denk ik, als we dan een leuke... backbeatje ondersteken en dan klinkt dat ook wel leuk en dan zijn we zo er echt mee beginnen prutsen, dus zo is het echt wel ontstaan.
1: Oké, dan gaan we er gewoon eens naar luisteren. Dit is Amused met Over the Edge Stan. Dankjewel.

0: Automatic met Suicide in Texas. En daarvoor hoorde Amused met Over the Edge, een van de Young Adult banden. En de andere muziek die je net gehoord hebt, Automatic, is uiteraard gekozen door een andere Young Adult band die hier bijna volledig in eigen taal aanwezig is. Dag Wout, dag Merel en dag Staf van Rosemary.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo iedereen. Leuk dat jullie er alle drie kunnen bij zijn. Automatic met Suicide in Texas. Al een klein beetje een voorklankje, of tenminste een inspiratienummer gekozen door één van jullie. Jullie allemaal. Wout, wil jij wel iets vertellen over Automatic?
2: Yes. Automatic is een soort van synthpunk band met drie vrouwen. En we zijn uiteraard Staf, Merel, Rose en ik.
0: Ja.
2: Ook half met twee vrouwen en ook grote fan van punk.
0: Ja.
2: En we zijn eigenlijk... We willen meer synth in onze muziek brengen en dit is een grote inspiratie weer aan geweest. Vooral de sequencer die heel het nummer doorgaat. Dat zijn dingen waar we nu de laatste tijd veel mee zijn aan het experimenteren.
0: Ja, heel erg leuk. Jullie zijn hier dus inderdaad bijna met z'n volledige. Merel, hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Oké, dus eerst was de band een andere bezetting. En dan was het Wout en Rose en nog twee andere mensen. Maar die zijn gesneuveld. En dan zijn ik en Staf erbij gekomen. En nu spelen we op deze bezetting al ongeveer een jaar. Ja. Dus jullie al langer dan een jaar.
0: Ja, dus jullie waren eigenlijk al even bezig met z'n tweetjes, Wout. Ja. Hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen?
2: We hebben elkaar leren kennen in Trix. Het was een optreden van Illa. En ik was op mijn benen aan het meedrummen. En dan ben ik benaderd door Roos. En zo is
1: vroeg Roos voor de band.
2: Ja.
0: Zo gemakkelijk kan het gaan. Je hoeft maar gewoon ergens aan het drummen te zijn in het publiek tijdens een ander optreden. En zo kom je in een band terecht. Staf, wat zeg ik nu? Staf,
3: ja.
0: Staf, hoe is het voor jou? Want jij zit er ondertussen als tweede deel van de band, ja. Dan mij, op iets later. Hoe lang zijn jullie al aan het samenspelen in de huidige bezetting?
3: Sinds vorig jaar september was ons eerste optreden samen, dus nu eigenlijk bijna net een jaar.
0: Ja, en dat bijna net een jaar, dat is dan ook quasi een heel jong geduldjaar geweest.
3: Wel
0: heel leuk om dan ineens als band zo en jong jezelf nog aan het zoeken en tegelijkertijd heel veel begeleiding daarvan te krijgen.
3: Eigenlijk wel. We zijn eigenlijk vrij snel benaderd door Young Adult om mee in het traject te stappen, wat eigenlijk wel heel zotjes was voor mij, maar ook al voor Merel, denk ik. Omdat we nog maar net in de band zaten, dat we direct al zoveel begeleiding en zoveel kansen kregen met onze band om overal live te spelen.
0: Ja, want was dat vooral dan de focus van het Young Adult voor jullie? Heel veel live gaan spelen, jullie zelf als band nog een beetje op poten zetten?
3: Eigenlijk wel, want we waren nog niet zo lang bezig, dus we wouden eigenlijk eerst met de muziek die we eigenlijk net hadden, die we ook net hadden geschreven, waar we eigenlijk al direct al beginnen live spelen en zoveel mogelijk mensen daarmee bekendmaken met onze muziek. Ja. En dat is wel zeker gelukt, denk ik nu.
0: Zalig. Merel, kan je eens even vertellen wie doet wat in de band? Want jullie zijn met z'n vieren.
1: Ik ben zelf bassist en Wout hier is de drummer naast mij en Staf speelt gitaar. En Roos is de vocals, maar die zit op school nu.
0: Shout-out naar Roos.
1: En...
0: Ik wou er nog iets anders over vragen, want jullie met z'n tweeën, jullie speelden al een stukje samen.
2: Yeah.
0: Jullie zijn nu met z'n vieren. Betekent dat ook dat het proces dan van samen schrijven, samen muziek spelen ook een klein beetje veranderd is?
2: Ja, toch wel. Helemaal in het begin kwam ik veel met ideetjes af die ik dan op mijn kamer gewoon schreef en al wat opnam. En nu proberen we zoveel mogelijk in de repetities uit te werken. En zo samen tot nummers te komen.
0: Ja, het nummer dat jullie meegebracht hebben heet Denk Dat. Wilt dat dan zeggen dat het ook allemaal in het Nederlands is?
1: Ja, dat is de bedoeling. Om helemaal in het Nederlands te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu, wat voor nadelen heeft dat dan weer om in het Nederlands te spelen? Ik kan me voorstellen dat je dan op een andere manier misschien wat muziek maakt. Het is natuurlijk, of is het Rose die de teksten
1: schrijft? Rose schrijft de teksten, maar het is vooral echt heel kleinkunst teksten. Dus dat is ook een verschil met de andere bands of zo, omdat onze teksten heel gespecifieerd anders wel zijn.
0: Ja.
1: Dat is wel cool, vind ik zelf.
0: Nu, als je dan een klein kunsttekst hebt, betekent dat dan ook dat je een klein beetje een klein kunstgeluid hebt? Of hoe klinken jullie met Rosemary?
3: Dat valt wel mee. Ik denk dat we
1: best wel punkig,
3: best wel steviger zijn dan klein.
0: Ja, heel duidelijk, best wel eigenlijk niet.
1: Nee, eigenlijk echt wel niet. We zijn wel veel steviger dan klein kunst.
0: Oké, wat voor muziek of klanken mogen we dan toch verwachten? Wat voor een nummer is Denk Dat bijvoorbeeld?
2: Denk Dat is...
1: We
0: kunnen het ook gewoon straks samen naar luisteren, dat is ook heel erg gemakkelijk. Merel, Staf zei het juist al, je hebt al een heel jaar Young Adult achter de rug, maar hoe kom je daar nu uit? Zijn er bepaalde dingen dat je merkt van, wow, hier waren we een jaar geleden echt nog helemaal niet?
1: Ja, gewoon met spelen. Wij zijn ontzettend veel beginnen spelen. We hebben ook dit voorjaar hebben wij echt bizar veel gespeeld. Voor ons niveau hebben wij echt, voor ons met de bands tegenover ons, hebben wij echt heel veel kansen gekregen en heel veel mogen spelen. En vooral daar denk ik dat wij echt heel veel uitgehaald hebben. En ook om dat te plannen. En de coaches zijn dan bijvoorbeeld ook bij ons naar een repetitie komen kijken. En zijn dan ook heel veel feedback komen geven. En dat zijn de dingen waar wij heel veel hebben uitgehaald. En ook omdat wij nu heel veel aan het spelen zijn.
0: Ja, merk je, Staf, als je nu zou gaan kijken naar jullie, of een jaar geleden, dat er een groot verschil op zou zitten?
3: Ja, wel waar. Ja.
0: En op welke manier zou je dat
3: dan? Het live spelen, vooral zelf samenspelen. De banddynamiek is zoveel veranderd. Iedereen is veel meer comfortabel op het podium zelfs, ook met elkaar te spelen.
0: Ja.
3: Ja, iedereen zit wel zeker goed in de band.
0: Gewoon, jullie hebben gewoon heel veel uren met elkaar doorgebracht.
1: Ja, heel veel uren.
3: Ja.
0: Wat als er een beetje mag gedroomd worden, wat gebeurt er nog in 2026 of 27 of 28?
2: We hebben overlaatst een single opgenomen en we zouden die in het voorjaar willen releasen en daar dan toch wel een toffe tour rond doen.
0: Ja,
2: dat
0: beetje,
2: nu zo wat,
0: een beetje buzzer. Maar dat is niet het nummer dat we nu gaan luisteren. Nee, dat is nog een nieuw nummer dat je geschreven hebt.
2: Dat kunnen we nog niet laten horen op de radio.
0: Dat is niet erg. Je hebt wel een kleine sneak peek gekregen van mij al snel tussen dat tanden door. Heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken. Is het dan iets wat meer in dezelfde lijn van dit nummer ligt? Of is het iets helemaal anders geworden, Merel?
2: Dat is net iets anders. Iets sneller, meer punk en iets rauwer nog.
1: Ja. Iets muzikaler ook. Iets, allee, op vlak van harmonieën en verschillende lijnen is het protocol denk ik veel meer punk-punk, terwijl ik denk dat het ook meer iets meer post-punk is.
0: Oké, we gaan heel erg graag naar luisteren. Is er nog iets wat jullie willen zeggen vooraleer we naar Denk Dat gaan luisteren?
3: Shout-out Robbe.
1: Shout-out Robbe. Yes. Shout-out Robbe.
0: Shout-out Robbe, absoluut. Die zit er ook nog altijd gezellig bij. Wij gaan verder luisteren, want dit is dus Rosemary met Denk Dat. Urgent FM.

0: Zo, we haalden de decibels een klein beetje naar beneden voor Phoebe Bridgers, de fantastische Phoebe Bridgers met Garden Song. En dat is gewoon omdat Mara dat gekozen heeft. Mara van Reuzel van de band Mara, die ondertussen bij ons in de studio staat. Dag Mara.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik heb het al gezegd, een klein beetje andere decibels. Niet dat jonge dood niet luid mag zijn, maar het moet ook niet altijd. Want jij hebt dit gekozen, want ook bij jou schiet het niet per se omhoog met de decibels.
1: Nee, absoluut niet. Ik ben alleen, ik speel gitaar, ik zing en dat is het. Meer ja. krijg je niet.
0: Dat hoeft ook helemaal gelukkig niet. Wat is wel natuurlijk heel erg fijn, om dan zo in een grote muzikale familie, zoals Jong Geduld, terecht te komen. We hoorden net Phoebe Bridgers. Mogen we het een inspiratiebron noemen van jou?
1: Ja, absoluut. Er is geen enkel nummer van Phoebe dat ik niet goed vind. Okay. Ze is ook een heel grote inspiratie op vlak van creativiteit. Die vrouw zit vol ideeën en heel mooi taalgebruik. En dat is ook wel echt de focus die ik zelf op mijn muziek leg.
0: Ja, we waren hier net aan het praten voor we hier aan begonnen. Waren we aan het luisteren naar Jong Geduld vorig jaar. En ook daar zat bijvoorbeeld iemand met een zachtere gitaarklank tussen, Maya Takla. En dat is iemand die jij dan weer goed kent.
1: Ja, absoluut. Een super toffe meid. Ik heb al een paar shows met haar samengespeeld. Ja, we zitten echt op hetzelfde niveau qua wat we willen doen met muziek.
0: Vertel eens, wat wil jullie graag doen? Of wat wil jij tenminste graag doen? Je hebt nu een jaar Jong Geduld achter de rug. Het is jou en jouw gitaar. Hoe is het voorbije jaar voor jou geweest?
1: Ja, super inspirerend. Ik heb heel toffe mensen leren kennen. Heel veel verschillende genres ook mogen aanraken. Wat ik ook altijd een meerwaarde vind. Zelf ben ik bezig aan een EP. Die gaat ergens in september uitgegeven worden. Of toch de eerste song. Dat was ook vooral de focus dit jaar, omdat ik niet superveel tijd heb om shows te spelen. Ik studeer ook nog naast muziek. Maar ja, ik heb heel leuke dingen mogen doen en ik sta ook 10 oktober in de Roma.
0: Ah, amai, spannend. En alleen, samen met andere bands, wie staat er dan nog bij?
1: Dat is eigenlijk een speelweek, zoals ze dat genoemd hebben. Was een kans voor 4 artiesten die dan samen een show mogen geven in de foyer van Roma.
0: Heerlijk, wow, fantastisch, heel erg leuk. Maar je hebt het gezegd, dit jaar verschillende genres aangeraakt. In welke genres moeten we dat dan gaan zoeken? Waar heb je je vingers eens even tussen gestoken?
1: Ik heb mezelf leren produceren het voorbije jaar en een half. Ik sta nog niet super ver, maar daardoor ben ik wel bij elektronische muziek ook terechtgekomen. Ik hou ook van de punk. Ik was totaal niet mee in de scene van de punk, maar ja, met Jong Geduld rol je daar automatisch vanzelf wel in. En jazz is ook gewoon, ja, ik luister heel graag naar jazz.
0: Zalig. Je bent een band op jezelf. Is dat ook iets wat je zo graag wilt houden in de toekomst? Of doe je het live ook nog met andere muzikanten? Hoe zie je dat zelf? Zeker als je zelf ook nog aan het produceren bent geslagen ondertussen, kan je na een tijd alles zelf?
1: Ja, ik denk altijd als ik het nog niet kan, of als ik het nog niet geprobeerd heb, dan kan ik het wel. Ja? Ik ben wel iemand die alles eigenlijk zelf doet. Ik zou liefst het niet meer allemaal zelf doen. Maar we zien wel wat de toekomst brengt en wie ik nog tegenkom.
0: Ja, het mag een zachte open oproep zijn als er mensen zijn die luisteren, die jou toch mogen een porretje mogen komen geven. Ben je dan vooral op zoek naar andere muzikanten om mee te spelen?
1: Ja, muzikanten, maar ook producers, mixers, master engineers. Gewoon iedereen die het aanspreekt wat ik doe. Ja. Ik hou van met mensen connecten en samen een verhaal schrijven.
0: Sprekende over samen een verhaal schrijven, jouw nummer dat je hebt meegebracht van jou, Mara, dat moeten we trouwens ook even zeggen, het schrijft M.ARA, want?
1: Omdat Mara bezet was. Heel simpel.
0: Heel simpel, dan plakken daar gewoon een punt tussen. Het nummer heet The Observer, zelf geschreven dan uiteraard. Tekst, muzikale arrangement, alles erop en eraan. Een observer, ben jij dat dan?
1: Ja, absoluut. Het is ook de titelsong van mijn EP. Het gaat de eerste keer hier gedraaid worden. En de EP gaat eigenlijk over wie ik ben als persoon en mijn karaktereigenschappen. En de observer is eigenlijk het grootste stuk van wie ik ben. Namelijk, ik zal altijd eerst afwachten en kijken hoe alles in elkaar zit voor ik zelf zou deelnemen aan het leven. En daar gaat dat nummer ook over.
0: En toch dan het podium opkruipen. Heel actief deelnemen noemen we dat dan.
1: Ja, het is een beetje een paradox, maar ik voel mij meer begrepen als andere mensen het ook gezien hebben. Dus het is een beetje dubbel.
0: Oké, okay, ik kan er me echt iets heel goed bij voorstellen. Je zei daarnet, ja, ik ben nog aan het studeren, dus minder focus op dat live gegeven. Dat betekent niet dat je het niet graag doet. Dat is gewoon een beetje time management, als ik het zo moet zeggen.
1: Ja, absoluut. Vooral tijd investeren in verschillende dingen. Ik wil ook niet maar één ding doen. Langs de andere kant, als ik de kans zou hebben om meer te spelen, zou ik die natuurlijk met twee handen wel grijpen.
0: Oké, dus de komende jaar is het dan ook dat pad dat je een beetje uitgaat? Proberen om wat meer te kunnen live spelen?
1: Nee, mijn stages komen eraan, dus nu is het vooral...
0: Want je doet wel een stevige studie, hè?
1: Ja, ik studeer geneeskunde.
0: Dat was misschien toch de moeite om even te vermelden dat het niet zomaar een studie is. Ik kan me voorstellen dat er dan inderdaad minder tijd overblijft.
1: Ja, klopt. Dus nu is het vooral productie.
0: Ja, en dus 10 oktober in de Roma?
1: Absoluut.
0: Oké, en nu hier op de radio. Ja. Dit is Mara met The Observer. Maya, heel erg leuk dat je langskwam.
1: Dankjewel. Dank je wel.

0: Electric Uncle Sam, dat was Les Claypool en zijn vrienden van Primus. Het was er een heel stukje funkier geworden en dat is de schuld van Remy en Daan van Maple, die er ondertussen zijn komen bijstaan. Dag Remy, dag Daan.
1: Hallo.
2: Middag.
0: Jullie waren hier heel hard van aan het genieten, hè, van Primus.
1: Ja, de max.
0: Dat begrijp ik helemaal, want jullie mochten een nummer kiezen en jullie wilden heel erg graag Primus. Remy, waarom?
1: Omdat Primus gewoon de max is.
0: Primus is inderdaad gewoon de max. Maar is dat ook iets wat we dan in Maple, jullie band, een klein beetje terug horen?
1: Wat? Primus heeft vooral zo die rare kant en altijd die tension dat ze maken. En dat voel ik ook wel dat bij Maple in de band wel vaak gedaan wordt. Gewoon.
0: Ja, Daan, jullie zijn hier met z'n twee, maar jullie zijn hier niet voltallig. Wie zit er allemaal in Maple?
2: Nee, we hebben Remy, die gitaar en zang doet. Dan Leon aan de basgitaar. En ikzelf aan de drums.
0: Oké, met z'n drieën dus. Maple, is dat dan ook een band die al lang bestaat, die elkaar al lang kent met z'n drieën?
2: Ik denk dat wij nu Maple zijn gestart.
1: Een jaar en half.
2: Een jaar en half geleden, ja, zoiets.
0: Oké, nu, het is al ondertussen al een jaar jong geduld. We hebben ondertussen al een stukje Primus gehoord. Ik kan me er ondertussen iets bij voorstellen. Maar Remy, als jij het moet proberen uitleggen aan een van je familieleden, hoe klinkt Maple?
1: Maple klinkt als funk-punk. Eigenlijk gewoon, ik zeg altijd gewoon een mix tussen Primus, de Arctic Monkeys en de Foo Fighters. Gewoon straight for it. Energie, attitude, maar ook goofiness. Ja. Niet te serieus soms, gewoon echt gewoon muziek.
0: Ja, ja, ja. Oké, ik kan er mij al iets bij voorstellen. Want ook het nummer dat jullie hebben meegebracht, Funk Rolls, het klinkt al een beetje hoe het dan gaat klinken. De naam zegt al een beetje hoe het gaat klinken.
1: Ja, volledig.
0: Jullie waren hier met Jong Geduld, uiteraard, zoals al de rest van de bands. Hoe was het voorbij Jong Geduldjaar voor jullie? Want met Maple, je kan dan kiezen wat wil je gaan doen, hoe wil je gaan klinken, wat wil je eruit halen, wat hebben jullie eruit gehaald?
1: Kunnen we nog een keer herhalen.
0: Wat hebben jullie voor het voorbije jaar van Jong Geduld vooral er kunnen uithalen als band?
1: Wow, heel veel, vooral mega veel bijgeleerd. Allee, op muzikaal vlak vind ik wel dat we als band wel gewoon goed al voor stonden. Ik daar allemaal niet echt veel moeite mee, maar het is vooral gewoon de muziekbusiness en leren hoe dat je communiceert met mensen, hoe dat je shows regelt, is mega hulpvol geweest. We hebben ook voor boekingtips vooral en met heel veel moeite gehad en daar hebben de coaches echt ons mega goed bij geholpen. En ook met, ja, er zijn immens veel infosessies geweest ook, waarbij we mega veel bijgeleerd hebben en dat we hem kunnen onze band echt wel gewoon al een niveautje hoger tellen hoe dat moet.
0: Ja, eigenlijk muzikaal zat het al best snor gedaan. Het moest gewoon nog wat meer ingeduwd in de muziekindustrie worden.
2: Inderdaad. En ook, we hebben veel bands leren kennen, waardoor we nog meer kansen kunnen creëren. Alleen enkel al door Jong Geduld.
0: Ja, je voelt het hier, hè, want alle bands, er zijn heel veel bands ook nu in de studio mee te luisteren. Jullie zijn een klein familietje geworden het voorbije jaar.
2: Ik heb eigenlijk het gevoel van wel, ja.
0: Je zou er bijna nostalgisch van kunnen worden of emotioneel van kunnen worden. Remy, Maple, hebben jullie nog hele concrete dromen? Want jullie hebben net een gigantisch hoogtepunt gisteren gehad. Wat hebben jullie gisteren gedaan?
1: Gisteren hebben we onze eerste release show ooit gehad in de Kinky Star. En dat was echt fantastisch.
0: Proficiat. Ja, vertel eens wat meer. Hoe was dat? Want release show, wat hebben jullie gemaakt?
1: Dus we hebben onze eerste single ooit, Funkross, die ook echt als eerste single ooit geschreven hebben, en uitgebracht op Spotify, die nu te beluisteren. We hebben dan samen gisteren een release show gedaan, samen met Rewilding en DJ. En dat was echt gewoon de max. Die twee bands hebben gewoon heel de avond opengesleurd en hebben we het gewoon bal op de kop gewoon kapot maken. Het was zweten, het was dansen, het was leuk. Het was inderdaad, zoals je zegt, met vrienden samen zijn en gewoon de max. Ja. Iedereen was gewoon... Je zag dat het echt heel, heel, heel leuk was.
0: Ja, het was eigenlijk al een kleine Jong Geduld explosie voor het einde van het jaar.
1: Ja.
0: Dan, hoe was het voor jou? Want ik hoorde hier heel veel enthousiasme. Dat was voor jou hetzelfde.
2: Voor mij was dat echt de max om te zien. Je zit achter die drum, je kan niet veel bewegen, maar je ziet iedereen losgaan. En dat is prachtig om te zien natuurlijk. Want het is de muziek dat wij samen hebben gemaakt. Ja. En ik vind dat heel leuk om te zien.
0: Ja, die hebben we er net al gehoord. Rewilding gaan we straks ook nog leren kennen. Wij gaan straks vooral eerst naar Maple luisteren. Wat kan je me vertellen over Funk Rolls, de eerste single die jullie hebben uitgebracht?
2: Wel, dit is eigenlijk niet het eerste nummer dat we ooit samen hebben geschreven, maar het is het eerste dat we dachten van, oh, dit is de sound waar we voor willen gaan. Een combinatie van funk, een beetje punky, toch al zo. Het niet te serieus willen nemen, maar toch gewoon losgaan en ons amuseren vooral.
0: Ja, is dat ook wat er dan in de nabije toekomst mag gebeuren, Remy? Want ja, eerste

0: Als ik het zo mag horen, dan is het vooral dat. Dat spelplezier zeker niet vergeten.
1: Ja.
0: Oké, dan ben ik heel erg benieuwd. Daan, wil jij nog iets zeggen? Want we gaan luisteren naar Funky Rolls. Het is het moment om daar iets over te zeggen.
2: Wel, geniet ervan alleszins. wij hebben er ook bijna hard van genomen.
0: Dat gaan we zeker doen. Dit zijn ze dus, Maple met Funky Rolls. Heren, dankjewel om langs te komen.
1: Dankjewel.

0: Dit is Urgent FM.
1: Gezellige jongens, die van de Dead Kennedys, dat waren ze met We've Got a Bigger Problem Now. En daarvoor hoorde je Maple met Funky Rose. Funk Rose tenminste. Nog altijd Jong Geduld, uiteraard. De ene na de andere band die hier binnenvliegt. En ondertussen staan er al drie nieuwe vrienden bij ons. Dag Bowie, dag Briek, dag Thijs van Abelaar.
2: Hallo.
3: Hey.
1: Hallo, vrienden. Ja, jullie zijn hier met z'n drieën. Bowie, zijn jullie voltallig met z'n drieën?
2: Nee, wij zijn normaal gezien met 5 man. Maar we missen Amon, de cellospeler, want die vond het zo belangrijk voor op vakantie te gaan vandaag. En Nico, exact hetzelfde, de drummer.
1: Vertel eens, want je mag ze even voorstellen. Bowie, wat speel jij in de band?
2: Ik probeer te zingen.
1: Jij probeert te zingen, Thijs?
4: Ik speel bas.
5: Ik speel gitaar.
1: Oké, dus we hebben ondertussen 5. We gaan luisteren straks naar jullie. We hebben ondertussen al heel veel Jonge Geduld bands gehad. Maar we zijn begonnen met een groter probleem. Of tenminste, we zijn begonnen met de Dead Kennedys. Zeg je.
2: Zeker.
1: Waarom de Dead Kennedys?
2: Omdat we hebben daar zelf veel inspiratie uit gehaald. En dat zijn ook gewoon jonge punkers die... nu niet meer zo jong. Maar dat waren ooit jonge punkers die ook gewoon lachten en zeverden en... wild en hard wilden gaan. En specifiek bij deze nummer, wat je merkt, is dat er 2 genres gecombineerd worden. En dat is iets wat wij zelf bij onze band ook super graag doen. Verschillende invloeden van verschillende culturen samen persen tot 1 punknummer dan uiteindelijk voor toch te kunnen kletsen.
1: Ja, Thijs, we gaan straks luisteren naar Elke Dag Gebeurt Er Wel Iets Raar. Is dat ook wat er echt gebeurt in jullie wereld, in jullie muzikale wereld dan?
4: In principe wel, ja.
1: Op welke manier? Want we hebben het er net al gehoord. Het is een beetje een amalgaantje van heel veel verschillende genres. Jullie zijn nog met z'n 5. Dat is al direct een hele grote band. Dus dat betekent dat er gewoon wel degelijk heel veel beweegt de hele tijd bij jullie?
4: Ja, we proberen veel dingen te integreren in de muziek. Ook verschillende instrumenten. Bijvoorbeeld de cello is voor de punk eigenlijk al best ongebruikelijk.
1: Ja, best cool.
4: En dan ook een synthesizer erbij. En hier en daar een keer een castanjet of zo. En binnenkort ook een aantal fluiten misschien.
1: Brik, jullie hebben ondertussen er een wild Jong Geduldjaar opzetten? Of hoe was het voor jullie?
5: Het was inderdaad best wild. We zijn nog niet zo lang bezig en we zijn direct met een knal gestart eigenlijk. We hebben heel hard geprofiteerd van de mogelijkheden tot optreden die we gekregen hebben. Dat hebben ze allemaal genomen, denk ik.
2: Ja.
1: Er is gewoon heel erg veel opgetreden door jullie?
5: Ja, Ik vond het wel.
2: Wel, zeker voor ons eerste optreden nog maar in december gehad hebben, vind ik dat we...
1: Jullie eerste optreden als band was vorig jaar december.
2: Ja.
1: Ondertussen zijn we nu september. Dat is ondertussen dan heel veel momenten dat er tussen konden geramd worden om op een podium te kruipen.
2: Yes, en ik denk dat we ook allemaal super graag op het podium staan. Dus...
1: Ja, je zei het daarnet al, heel veel verschillende genres door elkaar, want ik heb het net, het nummer Elke Dag Gebeurt Er Wel Iets Raar. Nederlandstalig, maar niet per se. Soms komen er nog wat andere talen voorbij.
2: Ja, ik heb een nummer in het Frans geschreven. Ik ben niet zo goed in Frans, maar... en ook nog een paar liedjes in het Engels dat erbij zitten, voor moesten we ooit internationaal gaan. Ik kan daar wel eens van passen.
1: Je kan het maar in je achterzak hebben, voilà. Dat je toch wat Engelse nummers hebt. Thijs, je hebt hier al de verschillende andere Jong Geduldbands ook gehoord. Iedereen heeft zo'n klein beetje een eigen focus van dat Jong Geduldjaar. Je kan er heel veel uithalen. Briek zei het al, heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. Wat was het dan voor jullie? Was het dan vooral echt meer spelen, meer op het podium kruipen?
4: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook hetgeen dat we het meest wilden in het begin. Omdat we waren juist begonnen en toen kregen we direct Jong Geduld voorgeschoteld. Dus dan dachten we, oké, kunnen we maar beter gebruik van maken om direct ons naar buiten te krijgen. En dat is ook wel echt goed gelukt.
1: Ja, want Brik, we hebben hier nog een paar bands gehad die zeggen, we wilden vooral heel veel live spelen. Dan groeien plots natuurlijk wel op een jaar heel erg veel. Is er een groot verschil tussen Abelaar in december vorig jaar en september nu?
5: Abelaar in december vorig jaar had nog niet opgetreden. Had absoluut geen idee wat het volgende jaar ging brengen. En Abelaar nu is leuk.
1: Maar gelukkig maar, leuk dat het tenminste aan overgehouden is. Is dat ook wat er dan een beetje in de nabije toekomst mag blijven gebeuren? Want het Jong Geduldjaar zit er nog niet bijna op, maar toch ongeveer bijna. Het rolt een beetje uit. Hoe ziet de nabije toekomst voor jullie eruit, muzikaal?
5: Veel optreden nog altijd. En we proberen ook in de studio een keer te kruipen voor een EP'tje op te nemen en dan te releasen het komende jaar. Zodat we ook buiten onze concerten mensen ons ook nog altijd kunnen beluisteren en volgen.
1: Ja, wou je er nog iets op zeggen? Want
2: ik wou hem gewoon gelijk geven van inderdaad.
1: Want zelfs nu, wij nemen dit op nu in de eerste week van september, maar zelfs nu binnenkort staan er nog wel wat optredens gepland voor jullie.
2: Ja, er staan er inderdaad nog een aantal op. Laat mij eventjes heel snel mijn agenda erbij pakken.
1: Ik heb alle tijd van de wereld.
2: Namelijk, de 4e oktober spelen wij op de Dikkenijfeesten.
1: Ja.
2: Dan de 10 oktober zijn we het voorprogramma van Funeral Dress. Dat is ook iets waar we echt naar uitkijken.
1: Amai, ja, cool.
2: Dat is inderdaad voor ons echt een grote stap. Samen met Sexcessie, die staan daar dan ook.
1: Ja, die waren hier vorig jaar als jong geduld bent.
2: Ah ja, voilà. Dus,
1: zo is die wereld kleiner en kleiner. We gaan luisteren naar Elke dag gebeurt er wel iets raar. Thijs, wat kan je me daarover vertellen, over dat specifieke nummer?
4: Het liedje is dat we het minste tijd aan hebben besteed.
1: Minste
4: tijd?
1: Ja. Ja,
4: dat was op één repetitie, op een uurtje tijd, zeiden we ineens van, gaan ik hier iets proberen aan de hand van...
5: Een blueschema.
4: Ja, een blueschema. Ja, we gaan ik hier iets proberen. En dat was van, ja, de eerste keer... Gewoon klaar, we hebben daar niet veel aan aangepast buiten die eerste keer dat we hebben gejammed.
1: Ja.
4: Dat was heel cool. Want,
1: dan is echt, moet ik het me zo gewoon voorstellen, jullie met z'n vijven in een kot en jullie beginnen gewoon een beetje te spelen tot er iets uitrolt?
2: Ja. Soms hebben er wel wat mensen al iets voorbereid, proberen dat dan wat in elkaar te knutselen. Maar we jammen ook gewoon heel veel, omdat we heel graag muziek maken.
1: Ja, dus, en want dat jammen, is dat dan iets wat in het repetitiekot blijft hangen? Is dat ook iets wat je op het podium doet? Ik kan me voorstellen, als je zo na een tijd lekker op elkaar ingespeeld bent, dan kan je wel wat op een podium.
2: Tussen de nummers door, als bijvoorbeeld Brik zijn gitaar moet herstemmen, kan het wel gebeuren dat wij gewoon wat onnozelheid beginnen uit te spoken en een beetje aan het spelen zijn. Ja. Dus.
4: Ja. Voor het langst hebben we ook wel op een akoestisch concert, we hebben wel een blokje jam ingeplant.
1: Ik denk dat jullie nog altijd gewoon exact aan het vertellen zijn wat ik nu ga vertellen. Abelaar met Elke dag gebeurt er wel iets raar. Hopelijk binnenkort ook op een podium. Dankjewel, heer, om langs te komen. En wij gaan luisteren hoe raar jullie klinken.
0: Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: Helemaal tot aan het gaatje. Dat was Fate Dude met Saturn Devouring His Son. Muziek die niet wij gekozen hebben, maar een van de vele jonge doodbands die hier gepasseerd zijn en die hier nu bij ons in de studio staan. Dag Una, dag Gael en dag Lizzie, oftewel dag stoelen en banken.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Fate Dude, ik hoorde het er juist. Het is een heel lang nummer en we wilden het heel graag integraal spelen, want dat hoort zo met zo'n lange nummers. Una, want jij zat heel erg luid mee te knikken. Je hebt zo het live gezien ook, heb ik gehoord.
3: Ja, in AB heb ik ze live gezien en het was echt 10 out of 10 experience. Geweldig, ze klonken echt absurd goed. Ja. Echt wall of sound.
1: Ja, ik vroeg aan jullie, of vroeg aan elke band die langskwam, neem een nummer mee dat voor jullie ook een link heeft met stoel en banken, dat misschien inspireert, dat misschien klanken hoort terugkomen. Is dat Fate Dude voor jullie?
3: Ja, zeker. Het is ook de eerste cover dat we hebben gespeeld, dus het ligt echt nauw aan ons hart. Ook het feit dat ze geen mannen zijn, en wij ook niet, behalve Gael. ja.
1: Ja, een luide muziek, Saturn Devouring His Son. Jullie hebben dit nummer dan specifiek ook als cover gespeeld.
3: Ja.
1: Gael, wie zit er hier allemaal in de band? Want ik heb jullie nu alle drie wel voorgesteld, maar wie doet er wat bij stoelen en banken?
4: Ik zal beginnen aan de onderkant van de zaal. Lizzie speelt bas en zingt ook. Ja. Fenomenaal. Una, naast mij, speelt gitaar en zingt ook. Wederom fenomenaal. En ik speel drum en ik zing niet zo fenomenaal.
1: Lizzie, heeft hij gelijk? Klopt het allemaal wat hij zegt? Ongeveer.
5: Ja, behalve dat Kael ook wel zangcapaciteiten heeft, maar dat die nog niet volledig tot zijn recht zijn gekomen.
1: Oké, hier valt vast een volledig interview over te geven, alleen al over de zangkwaliteiten. Maar Lizzie, misschien moet je ons even meenemen. Stoel en banken, jullie zijn hier met z'n drieën voltallig, maar waar is het stoel en banken verhaal begonnen? Hoe lang bestaat stoel en banken al?
5: Oh, dat is een leuke vraag. Dus Una en ik hebben elkaar ondertussen al een dikke 3 jaar geleden leren kennen op de podiumplanken in Leuven. Dus wij zijn allebei muzikant voor een theatervoorstelling genaamd Out of Hands. Mm-hmm. En dat is een theatervoorstelling waarvan dat de muziek ook metal-based is. En dan ook tijdens die periode heeft Una te weten gekomen, helemaal in het begin, dat zij was toegelaten op conservatorium in Gent-Kask. En dan was het zo'n beetje van, wow, maar je komt naar mijn stad, dan moeten wij een band starten. Omdat wij wel een heel harde muzikale klik ook daar hadden. En dan, ja, als we dan in dezelfde stad gaan zitten, wij moeten een band starten. En dan zijn we, hebben we wat, met wat drummers proberen spelen en hebben we Gael gewoon een random berichtje op Instagram gestuurd. En hebben we hem gevraagd van, hey, wil je eens komen jammen met ons? Een beetje muziek spelen. En dat was een kei goede klik. Instant chemistry. En nu zijn we al anderhalf jaar verder en we zien elkaar nog steeds zielsgraag en maken graag samen muziek en schrijven ook graag samen.
1: Ja, Una, er wordt heel veel geknikt, want dat is gewoon zo. Stoelen en banken, dat is een avontuur dat goed aan het bollen is.
3: Ja, zeker wel. We zijn veel aan het schrijven, ook zoveel mogelijk gigs aan het spelen en gewoon veel muziek spelen.
1: Ja, ja. Nu, jullie hebben een bijzonder jaar, een bijzonder muzikaal jaar erop zitten, want het is een jong geduldjaar voor jullie geweest. Heel veel verschillende bands die zijn komen vertellen hoe dat jaar voor hen is geweest, want je kan zelf zo'n focus bepalen, waar wil je op inzetten? Wat was dat voor jullie? Wat wouden jullie met stoel en banken uit het voorbije muzikale jaar halen?
3: We wouden vooral veel muziek schrijven, veel, ook veel, zoveel mogelijk gigs spelen, mm-hmm. Maar we proberen ons ook heel erg te focussen op sound en hoe dat kunnen verbeteren of op andere manieren kunnen bekijken.
1: Ja, jullie werden ook begeleid, Gael. Muzikale coaches, ja. Ondersteuning die je krijgt vanuit Kinky Star. Wie was er voor jullie? Of wat heeft daar dan bij geholpen? Want als je veel wilt gaan spelen, je eigen sound een beetje wilt gaan maken, ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel meningen over kunt krijgen.
4: Ja, tuurlijk. Wat een heel goed aanbod van coaches, want er 4 in totaal, allemaal in een verschillend fase of in de muzikale sector. Die hebben ons heel goed geholpen. Wij konden ook altijd terecht met vragen als wij dat hadden. Dus wij waren zeker, ja, zoals dat Una zei, op het speelgebied veel aan het proberen om gigs te fixen of kansen te krijgen. Maar ook op sound, als ze mij een vraag zaten van hoe zouden we het beste oplossen, dan was er wel iemand van de coaches die een antwoord had voor ons.
1: Voel je dan, Lizzie, zo'n muzikaal jaar, je bent dan wel al 3 jaar aan het samenspelen, dat dan heel veel focus ligt op stoel en banken, dat je dan ook sneller stappen aan het zetten bent?
5: Ik denk dat sowieso. Ik denk dat Jong Geduld sowieso veel dingen bij ons in de stroomversnelling hebben gestoken. En we zijn er wel ook heel, heel dankbaar voor. Want wat dat ook vooral heeft bereikt, is veel goede connecties leggen. Van die coaches, ja, die coachen nu, maar die geven nu ook wel een inkijk in de sector. En daardoor hebben wij ook andere bands leren kennen. Bijvoorbeeld Thibaut, die is ook boeker van andere bands die gelijkaardig genre als ons spelen. We hebben dan kans gehad om met een van zijn bands mee te spelen. Daardoor leren wij nieuwe muzikanten kennen, nieuwe plekken van de scene in België. En we hebben nu ook, als ik dat zo mag verklappen, een ongelooflijk coole gig dat wij gaan mogen spelen. En dat is puur door Jong Geduld dat we dat hebben kunnen doen. En we zijn er ongelooflijk dankbaar voor. We kijken er nu op uit. Wij mogen in het Wintercircus spelen.
1: Wow, proficiat.
5: Dat is ongelooflijk. En allee, wij zijn super dankbaar voor dat traject, voor de begeleiding die we hebben gehad. Want daar zonder was dat nooit gelukt.
1: Ja, ja, ja. Je voelt het, zoals je zegt, die stroomversnelling, dat je gewoon plotseling heel veel meer stappen kan zetten, omdat er gewoon heel veel meer deuren plotseling open.
5: Ja, en dus dat is dan zowel een beetje op een macroniveau, maar ook op microniveau zijn wij ook heel introspectief gaan beginnen kijken naar hoe wij werken als band. En ook, wij merken ook die evolutie in onze eigen muziek. Van wij zijn anders beginnen gaan spelen door nieuwe invloed te ontdekken, door elkaar beter te ontdekken en dat eigenlijk onder een microscoop te doen. En dat is gewoon super tof. Dat is echt gewoon een creatief lab. En daardoor is ook onze sound en hoe dat wij naar muziek kijken, hoe dat wij spelen, is ook gewoon geëvolueerd.
1: Ja, want Oona, stel dat we een jaar terugspoelen, Stoel en Banken, een jaar geleden klinkt anders dan Stoel en Banken vandaag de dag.
3: Ja, zeker. Ik denk dat wij nu meer een post-metal visie hebben. En daarvoor hadden we nog eigenlijk geen richting. We waren wel van alles aan het proeven en aan het uitproberen. Maar nu hebben we wel meer een duidelijkere richting gevonden.
1: We gaan straks luisteren naar Garbage Truck. Wat kan je me daarover vertellen? Want dat is een nummer dat jullie hebben uitgebracht. Al hebben uitgebracht ondertussen.
4: Ja, wij hebben dat inderdaad uitgebracht. We hebben daar ook een release show aan gekoppeld. Dat was in Afsnis toen. Ja. Super toffe avond. Wat kan ik daarover vertellen? Ja, dat is een nummer dat wij in meer zo de beginfase hebben geschreven. Dus dat resoneert al wat minder met wat dat wij willen gaan doen of nu momenteel doen. Ja. Maar we zijn daar nog altijd trots op, omdat dat gewoon een super tof nummer is. Ja. Ook de boodschap is gewoon zeer komisch of zo.
1: Oké, dan moet je mij vertellen over de boodschap.
4: Ja, de boodschap is gewoon... wij willen iemand vermoorden. En wij willen dat lichaam kwijtgeraken, een beetje mafioso-style of zo, en wij besluiten dat om in de vuilzak te steken. Maar Lizzie gaat daar verder op ingaan, want er zit een goede reden achter waarom.
5: Ja, ik ga even een beetje helpen. Ik hoor de Gaal een beetje struggelen. Maar het is de letterlijke boodschap is inderdaad het vermoorden van een persoon en die zijn lijk in een vuilkar steken. Ivago for Life, uiteraard. Maar dus de onderliggende boodschap daarvan is wel degelijk een beetje een satire. Het is een pastiche. En dus het vermoorden van de man staat eigenlijk symbool voor het proberen aanvechten van het patriarchaat. Daar staat eigenlijk voor. En dat is in die song kunnen wij dus als klein individu het patriarchaat aanvechten. En daar staat dat lied eigenlijk voor.
1: Okay, ik ga er heel graag naar luisteren samen met al de rest. Nog één vraag, Oona, want het is er juist gevallen. Jullie mogen in het Wintercircus spelen. Wanneer mogen jullie in het Wintercircus spelen?
3: 11 maart.
1: 11 maart. Dat is nog heel erg even, maar dat betekent niet dat we er niet klaar voor mogen zijn. Dit is Garbage Truck van Stoelen en Banken. Gael, Oona, Lizzie, heel erg bedankt om langs te komen. Dit zijn ze met Garbage Truck.

0: Ja, je hoorde de gezellige geluidsmuur van My Bloody Valentine in Another Way. Gekozen door de volgende Jong Geduld Band, want de ene na de andere band valt hier de studio binnen. Ondertussen is Lou Burn van FX er komen bij staan. Dag Lou.
1: Hallo. Hallo.
0: Lou, jij bent hier van FX, de band, maar je bent hier alleen. Maar ja, als band ben je niet alleen. Met hoeveel zitten jullie in de band? Wie zit er allemaal tussen?
1: We zijn met drie. Lara speelt gitaar en Brik, die speelt drums.
0: En wat speel je?
1: Basgitaar.
0: Okay, dan
1: en we zingen alle drie ook.
0: De klassieke opstelling, maar met z'n drie toch alle drie zingen. Wij hoorden net My Bloody Valentine. We vroegen aan elke band, je mag een nummer meepakken. Voor jullie is dat My Bloody Valentine geworden. Waarom nu?
1: Ja, dat is een goede vraag. We hebben My Bloody Valentine gekozen omdat dat, ik denk, een van de enige nummers is waar we alle drie van dachten van, okay, die pakken we mee. Omdat het is super moeilijk voor ons drie om een nummer te kiezen dat we allebei nice vinden, of alle drie nice vinden. En ik denk dat dat ook in onze muziek zich wel toont, omdat we alle drie schrijven en dan loopt dat altijd alle kanten uit. En
0: ja, alle drie schrijven, alle drie zingen, alle drie spelen. Dan kan ik me voorstellen dat dat een gezellige chaos is. Of je zegt het, het loopt een beetje alle kanten uit, omdat iedereen een beetje zijn eigen stempel heeft.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Iedereen voegt altijd zijn eigen dingen toe en daardoor lopen al onze nummers zo hard uit elkaar.
0: Ja, maar dat moet dan niet per se gaan klinken als My Bloody Valentine. Dat is een beetje het kruispunt waar jullie allemaal een beetje samenkomen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat My Bloody Valentine het meest erdoor komt in de gitaarsound.
0: Oké, want als je dan zegt iedereen heeft zijn eigen stempel, moet ik mij dat dan muzikaal in verschillende genres of meer een achtergronden of meer, hoe moet ik dat voorstellen?
1: Ik denk in genres. We hebben alle drie een beetje dezelfde achtergrond, omdat wij jazz hebben gestudeerd. Dus dat zit er ook zeker wel in, maar zo hoe dat de nummers uiteindelijk klinken, dat gaat wel afhangen van wie dat er het meeste input of zoiets heeft gehad op het nummer.
0: Want je hoort dan bijvoorbeeld wel, als jullie een nummer hebben gemaakt, dat is meer een nummer waar die zijn stempel wat meer opgezet heeft, of die zijn stempel, of is dat meer iedereen aan zijn eigen instrumenten?
1: Ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn om dat te horen.
0: Om ze uit elkaar te
1: halen. Ja, inderdaad. Voor ons zou dat misschien al lukken, maar als luisteraar denk ik dat dat niet gaat lukken.
0: Jullie zingen ook alle drie, wat wel heel erg leuk is. Schrijven jullie dan ook alle drie de lyrics?
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Meestal degene die zingt, of degene die de lead vocal heeft, die schrijft de tekst, maar soms worden er ook wel teksten, wordt er geholpen bij de tekst.
0: Ja, want het is dan echt lead vocals die doorschuiven. Het ene wordt dan als lead vocal gezongen door de ander, of hoe werkt dat?
1: Meestal is het per nummer dat iemand de lead vocal doet en dan wordt zo tijdens het schrijven wordt er beslist van ik heb hier een leuke zanglijn op, of jouw stem gaat beter bij het nummer passen.
0: Heerlijk. Jullie hebben een Jong Geduld jaar achter de rug, zoals al de rest van de band uiteraard. Hoe was het voor jullie? Want in zo'n Jong Geduld jaar kies je dan waar wil je mee aan de slag gaan? Er is heel veel om mee aan de slag te gaan.
1: Ja,
0: wat
1: inderdaad.
0: Was dat voor FX, jullie?
1: Voor FX zouden wij graag meer duidelijkheid hebben over waar we naartoe moesten met onze sound. Dat was iets waar we nog heel hard mee struggelden, van hoe willen we echt elk nummer specifiek laten klinken, en daar hebben onze coaches ons wel echt mee geholpen.
0: Oké, welke coaches waren dat dan? Of hoe heb je die kunnen helpen?
1: Ja, we hebben één grote repetitie gedaan, waar we de hele set hebben doorgespeeld en alle coaches zijn langsgekomen. En dan hebben ze echt tips gegeven en documenten doorgestuurd, dingen uitgeschreven van probeer dit een keer, probeer dat een keer. En dat was echt heel fijn.
0: Wauw, heel erg cool. Want ja, ik kan me wel voorstellen, zelfs die coaches, dat ze het niet per se allemaal eens zijn met elkaar. Zijn dan ook allemaal muzikale meningen?
1: Nee, en dat was het beste, inderdaad. Dat er zoveel verschillende meningen waren, waardoor dat we alles konden proberen. Echt geweldig.
0: Want je zegt, we hebben een hele set gespeeld voor hen. De set die ligt er. Jullie hebben al eens op een podium gestaan.
1: Ja, al meerdere keren. Al meerdere keren.
0: Hoe moet ik mij dat voorstellen? Wat voor live band is FX?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Wat voor live band? Ik weet het eigenlijk niet.
0: We gaan er straks naar luisteren, sowieso, want je hebt een nummer meegebracht.
1: Ja.
0: Within Reach. Vertel eens, kader dat even. Is dat een oud, een nieuw nummer?
1: Dat was een van onze eerste nummers.
0: Okay.
1: Ja. We hebben de eerste keer dat we gerepeteerd hebben, direct 5 nummers geschreven in de repetitie.
0: Knal.
1: Omdat we een vriend van ons, Maurice, die had een festival en wij moesten daar gaan optreden, Krekelaar.
0: Ja.
1: En hij zei van, ik heb jullie nodig, jullie moeten daar spelen. Dus we hebben gewoon direct erin gevlogen en die nummers geschreven.
0: Zalig, en is dat lang geleden?
1: Ik denk nu 2 jaar.
0: Oké, okay, wauw. Dus één repetitie, 5 nummers, 2 jaar verder
1: inderdaad.
0: En je kan er nog opteren.
1: Binnen een paar dagen treden we daar opnieuw op. Dus het is echt een full circle moment.
0: Als een krekelaar waar je ervoor hebt opgetreden.
1: Ja, inderdaad.
0: En heb je weer zo'n productieve repetitie achter de rug?
1: Nee, we hebben allemaal herexamens gehad. Dus we hebben niet zoveel gedaan.
0: Want als je dan zegt, we hebben gezocht onze sound wat meer proberen verfijnen in Jong Geduld. Heb je daar dan ook een paar stappen in kunnen zetten, een beetje kunnen vinden?
1: Ja, ik denk het wel. We zaten eerst veel meer in één genre, zo new wave, terwijl ik denk dat we nu veel breder zijn gegaan. Dream, pop, indie soms, van alles is het geworden, ja.
0: Ja, want is dat ook een beetje wat de toekomst van FX is? Wat staat er binnenkort te gebeuren?
1: Dus Kriekelaar, dat gaan we doen. We treden in Cabron op, in het bos met Swells. En vooral veel nummers schrijven, dat is het plan nu.
0: Het nummers schrijven voor een album, een EP, iets wat eraan komt in de toekomst?
1: We zouden graag een paar singles uitbrengen, maar een album... Dat durven we nog niet, denk ik.
0: Nee? Oké, daar kan we iets bij voorstellen. Moeten we nog iets weten, Within Reach, specifiek waarover gaat het nummer?
1: Het gaat over een meisje, iemand die dat ik een tijd geleden heb ontmoet. Okay. En daar heeft het nummer over geschreven.
0: Within Reach. Lou, dankjewel om langs te komen. We gaan gewoon eens luisteren hoe dat klinkt, want als je het nog niet weet, ze klinken zo.

0: We hebben hier de voorbije 2 uur al heel veel verschillende nummers horen voorbij komen, maar dat we de band konden draaien met het fantastische In a Station, daar word ik heel erg blij van. Maar dat is ook niet erg mijn keuze. Dat is Ramses en Maite van Maisies die dat gekozen hebben. Dag Ramses, dag Maite.
1: Hallo.
0: Wij hoorden net de band In a Station. Prachtig, Ramses. Jij zegt, ik ben een grote, grote fan.
2: Ja.
0: Je bent niet alleen. Maar vertel, waarom de band? Is dat ook een beetje wat we in jullie band als klanken mogen horen?
2: Een beetje wel. Het is wel zo een beetje in de Americana dat wij ook zitten. En de band is een beetje ook het prototype van een Americana band.
0: Ja. Als een Americana geluid, inderdaad. Ja. Ik heb het daarnet gezegd, we hebben al singer-songwriter gehad, we hebben al funk-punk gehad. En nu een beetje Americana. Maite, jullie zitten niet alleen in de band. Wie zit er bij jullie allemaal in Maisies?
1: Ja, we hebben ook nog Ines, zij is onze pianist. Ben is onze lead guitarist en Warre de drum.
0: Ja, wat speel jij?
1: Ik speel gitaar ook en ik zing ook.
0: En Ramses?
2: Ik ben de bassist.
0: Oké, jullie zijn met een grote band, Americana. Hoe komen jullie bij die Americana terecht, Ramses? Of wat is die gemeenschappelijke liefde rond dat genre?
2: Gemeenschappelijke liefde, dat weet ik niet per se. Allee, vooral ik en Ben zijn grote Americana-fans. Bijvoorbeeld Ben is heel hard into Neil Young en zo. En als ik mag toegeven, dan, ik heb dat een beetje gevormd.
0: dat mag, zeker. Met,
2: maar we hebben ook andere invloeden, zoals... we zijn allemaal grote Beatles-fans, zoals iedereen natuurlijk.
0: Ik heb het er net gezegd, al heel veel verschillende soorten muziek en bands over de vloer in zien komen. Je voelt het dat Jong Geduld, dat kan en mag een beetje in alle soorten muzikale genres thuis horen. Maar hoe was het voorbij Jong Geduld voor Maisies? Want ja, jullie hebben er ook een muzikaal jaar op zitten.
1: Ja, het was allemaal heel nieuw voor ons, omdat wij eigenlijk... we hadden nog niet echt opgetreden voordat wij met Jong Geduld zijn begonnen. Dus ze hebben ons echt wel zo geholpen met er iets van te maken eigenlijk.
0: Ja, was dat ook een beetje de focus van, we beginnen bij het idee, de bandleden, ze zijn er allemaal al, en nu willen we vooral gevormd worden?
1: Ja, dat zeker. Dat zeker.
0: Ja, Ramses, jij wil misschien daar nog iets op aanvullen?
2: Jong Geduld heeft ons heel hard geholpen gewoon om te kijken wat is onze aanpak en hoe doen we eigenlijk dingen. Want wij weten dat we goede songs hebben, wij weten dat we goede muzikanten zijn. Maar soms is het die technische dingen of die sociale dingen dat wij niet zo goed wisten.
0: Ja, ja.
2: En nu wel veel beter weten.
0: Ja, je staat natuurlijk aan het begin als band om de eerste stappen te zetten. Dat is logisch dat je daar af en toe wat hulp bij krijgt.
2: Ja.
0: Je zegt het daarnet, jullie zijn ook, je hebt elkaar een beetje gevormd rond dat genre nu. We gaan straks luisteren naar Walking Down the Road. Ik hoorde er juist de Beatles, ik hoorde er juist de band. Mag ik het ook een beetje in die genre gaan zoeken met dit nummer?
2: Ja, het is wel het is zeer mid-60s inspired nummer. Het is een nummer dat ik samen met Maite, het is het enige nummer dat we samen hebben geschreven. Ik heb de muziek geschreven en dan heb ik gezegd tegen Maite, kan je hier iets op schrijven?
0: Doe maar iets. Ja, doe maar het iets. Is Walking Down the Road geworden. Vertel eens, waar komt Walking Down the Road vandaan?
1: Het is eigenlijk echt gewoon zo op een bepaald moment eruit gevloept. Ik was een beetje aan het spelen met Ramses zijn melodietje en op een gitaar ermee bezig. En ik weet niet, dat kwam gewoon zo op en dan ben ik er zo'n beetje een verhaal rond beginnen maken. En ik ben heel blij met het resultaat.
0: Oké, we gaan daar zo dadelijk naar luisteren. Maar eerst nog een beetje verder kijken naar de toekomst. Want Maisies, jullie hebben er nu al wel wat op zitten. Is er een groot verschil tussen voor Jong Geduld en na Jong Geduld voor jullie als band?
1: Ja, dat zeker. Dat zeker daarvoor. Wij kwamen wel samen en wij speelden onze muziek. Maar wij wisten nog niet echt wat we ermee wilden doen en waar we zouden belanden. En nu... Allee, we hebben nu al wat opgetreden. We hebben nog veel komende optredens. We hebben onze eerste demo's opgenomen. Ik ben heel content met waar we al staan en waar we naartoe gaan.
0: Ja, het begint een beetje te rollen, als ik het zo hoor, Ramses.
2: Ja, en we zijn ook geselecteerd voor Humo's Rock Rally.
0: Oh,
2: waar we heel blij mee zijn.
0: Applausje.
2: Ja,
0: heel goed gedaan. Proficiat, wanneer voor de eerste voorronde? Waar en wanneer?
2: In Opwijk. Dat is een jeugdhuis ergens. 25 september.
0: Oké, spannend wel. Want dan voelde je, jullie hadden toch al zin en klaar en de stap om Humo's Rock Rally mee te doen?
2: Ja, tuurlijk. En dat dat geeft toch wel een beetje een push van we zijn toch goed bezig.
0: Ja, dat kan, ik kan me voorstellen dat dat vertrouwen ja, heeft geselecteerd inderdaad. Worden. Ja, heel erg spannend, Maite. Want is dat hoe dat ik het dan een beetje mag voor me zien? Ik voel de bal is aan het rollen en af en toe meedoen aan een wedstrijd, af en toe een podium opklimmen om het dan langzaam verder te doen groeien?
1: Ja, zeker van de Rock Rally, dat was een grote verrassing. Dat voelt al zo iets groot voor iets waar we eigenlijk nog niet zo heel lang mee bezig zijn.
0: Ja.
1: En ja, zoveel mogelijk optreden, ik geniet er heel veel van.
0: Ja, nooit geschoten, altijd mis, Ramses.
2: Ah ja, zeker, ja.
0: Nee, maar je hebt gelijk, waarom zou je niet inschrijven voor Rock Rally? En zoals je zegt, het is dan al geselecteerd geweest. Is dat dan iets anders dan anders? Want ja, Maite zei het al, zo lang zijn jullie nog niet aan het spelen. Hoe lang zijn jullie aan het spelen nu samen?
2: Ik en Maite toch al 2 jaar.
0: Ah ja, oké. Okay. En de rest van de band is daar dan later bijgekomen?
2: De rest van de band is 1,5 jaar of zo erbij gekomen en dan onze gitarist hebben we vervangen begin dit jaar.
0: Ja, dus als ik aan jou zou vragen, je mag een beetje dromen voor 2027, is het dan Humus Rock Rally winnen?
2: Goh, Humus Rock Rally winnen, dat denk ik nu ook niet. Maar ja, ik dacht ook niet dat we geselecteerd
0: nee,
2: zijn.
0: Nee, voilà, en je moet toch ergens beginnen op zo'n moment. Ja. Kijk, het zal met Walking Down the Road zijn, want is dat bijvoorbeeld een nummer dat dan op de setlist zal staan als jullie Humus Rock Rally spelen?
2: Dat denk ik wel.
0: Oké, okay. Maar het is heel erg luid aan het knikken. Ja, ja, dat zal wel zeker zo zijn. Oké, we gaan gewoon eens luisteren. Dankjewel Ramses, dankjewel Maté om langs te komen. Dit is Macy's met Walking Down the Road.

0: Ja, dat was Nas met New York State of Mind. En ik heb hier heel veel microfoons opengezet, want als laatste band die hier bij Jong Geduld aan bod komt, hebben we Seppe, Johannes, Maarten, Tibe en Wannes, oftewel Rewilding. Dag iedereen.
1: Yo.
0: Hallo. Hey, jullie staan hier met z'n vijven in de studio. Gezellig, druk. We hebben geluisterd naar New York State of Mind. Maar Seppe, misschien moeten we even beginnen om iedereen even voor te stellen. Wie doet wat eigenlijk in de band? Wat doe jij?
2: Ik speel basgitaar.
0: Seppe, basgitaar. Johannes?
3: Ik ben de vocal.
0: Oké. Okay, Maarten?
4: Gitaar en soms trompet.
0: Oké. Okay, Tibe?
1: Ik ben de drummer.
0: Oké. Okay, en Wannes als laatste?
5: Ik speel de tweede gitaar.
0: Oké, okay, dat is een heel erg gezonde mix van heel veel mensen. Johannes, ik ga misschien bij jou beginnen, want ik had dus aan jullie gevraagd, neem een nummer mee. En heel lang ging ik hier normaal gezien Nookie van Limp Bizkit draaien, maar het is toch naast New York State of Mind geworden. Twee nummers die een klein beetje uit elkaar liggen.
2: Dat is eigenlijk zo het ding. We hebben nog niet echt een vast genre of zo. Maar we weten wel alleszins dat we een mix willen tussen hip-hop en rock.
0: Ja.
2: En dan Limp Bizkit was ons eerste idee. Dat is zo wat meer rap-rock-achtig.
0: Noem het rap-rock, ja, allemaal zo een beetje door elkaar.
2: Ja, maar dan het nummer dat we als demo dat we doorgestuurd hebben van ons, is dan echt zo wat meer een hip-hop-nummer. En dan, dan lijkt Nas een betere inspiratiebron daarvoor.
0: Want, Seppe, jij knikt, Nas is wel degelijk een goede hip-hop-inspiratiebron.
6: Ja, ik ken die eigenlijk door mijn broer Tibe, die drum speelt. Sinds dat hij mij heeft laten horen, hebben we dat heel veel samen ook gespeeld. Zo. Veel inspiratie, veel nummers.
0: Ja.
6: En dat is ook hoe dat Lego dan ontstaan is thuis, door eigenlijk vanuit die basis die we hadden door die hiphop te luisteren, eigenlijk samen te jammen met twee thuis en dan naar de rest van de band te brengen. En dan is het... Dat leek een goede inspiratie.
0: Ja, oké, Tim, het is dus jouw schuld dat we hier naar Nas zitten te luisteren.
1: Ja, eigenlijk wel. Nas is eigenlijk al 5 jaar mijn nummer 1 artiest op Spotify. Ik vind dat gewoon echt de max. Ja.
0: Ik kan er me eens bij voorstellen, want gewoon een steengoede hip-hop uiteraard.
1: Ja.
0: Als je een drummer bent en een hip-hop bent, ook wel leuk om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, super. Want De drum in hip-hop is een zeer belangrijk element.
0: Ja, bepalend.
1: Ja, inderdaad, bepalend.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen, want je bent tegelijkertijd als drummer een drummer, maar in hip-hop wordt er dan ook vaak elektronisch of drumbeat gebruikt, want jij zit gewoon achter het drumtoestel.
1: Ja, inderdaad.
0: Maarten, we gaan hier iedereen een paar vragen stellen. We hebben het over Rewilding. Het is al een paar keer gevallen. Vanuit die basis van de hip-hop zit er heel erg veel. Maar hoe zou je het nog omschrijven als jullie de sound een beetje moeten proberen benadrukken?
4: Ja, die basis van hip-hop komt er natuurlijk. We hebben Johannes die rapt. Sepp en Tibe hebben net een uitleg gegeven. Ja. We hebben allemaal wel een liefde voor het genre.
0: Ja.
4: Maar ook heel veel liefde voor rock. We vinden dat heel leuk. Ik heb daar dan ook een grotere invloed in. Dat is het genre waar ik het meest naartoe luister. En we proberen eigenlijk een blend te maken van beide, dat we ook de oomf er kunnen bijbrengen die rock soms brengt.
0: Ja, ja.
4: En dat vinden we heel leuk als dat tot een goed eindresultaat komt.
5: Ik denk waarom dat is, dat soms moeilijk is om één bepaald genre te plakken op onze muziek, omdat we allemaal ook heel verschillende muziek luisteren, zeker toen we begonnen als band te vormen. Ik luisterde heel veel indie rock. Maarten is een grote fan van grunge. En natuurlijk de Bruce Dupree, hip-hop fans. En dan, als je daar de vocals over plakt, de rap vocals van Johannes, dan krijg je een beetje onze kenmerkende sound.
0: Ja, het zit er dus eigenlijk allemaal een klein beetje in. Johannes, jullie hebben net, zoals al de rest van de 10 bands die we hier hebben horen passeren, een Jong Geduld jaar achter de rug.
3: Ja.
0: Wat was dat voor jullie? Want jullie hebben dan heel erg veel muzikale invloeden die jullie in Rewilding steken. Maar wat wilden jullie vooral uit Jong Geduld halen?
2: Wij zagen dat vooral als echt een heel grote kans eigenlijk voor zo wat meer connecties te leggen in de muziekindustrie. En dat is ook zeker en vast gelukt. We hebben al echt mega veel kansen gekregen met Jong Geduld voor op te treden, voor die connecties te leggen, gelijk mensen met studio's bijvoorbeeld, of voor optredens ook te regelen. Dat is zeker al geslaagd.
0: Ja, Seppe, ik vraag dan iedereen een klein beetje, want je hebt dan ook muzikale coaches. Welke mensen hebben jullie ontmoet met Rewilding, of hoe hebben die jullie kunnen helpen?
6: Zeker en vast. Michiel van de Mittens bijvoorbeeld is een van onze coaches die ons ook met ons releaseplan al heeft helpen opstellen, maar ook zeker Owen. die fantastische bassist is, heeft me uitgenodigd om een keer bij hem thuis te komen, koffietje te drinken. Heeft me heel veel geholpen met bas, ja, techniek en dingen bij te brengen. En dat is echt super eigenlijk.
0: Ja, bijna op een technisch niveau dat je gewoon kan groeien als muzikant.
6: En ook gewoon muziek dat hij me toont van dit moet je zeker luisteren of proberen. Of, ja. Echt super.
0: Maarten, ik hoorde daarnet Seppe zeggen release. Betekent dan dat er binnenkort muziek zit aan te komen van jullie?
4: Ja, inderdaad. De nummer dat we straks gaan horen, plus nog één ander nummer, hebben wij opgenomen. Dat moet nu nog afgewerkt worden. Het releaseplan verder gevolgd. Ja. Dus binnenkort komt dat online. Dat is nog de bedoeling voor dit jaar.
0: Ja, oké, okay, spannend. Want we krijgen dat nu een beetje in een pre-versie te horen. Het is nog niet gemixt, gemasterd.
1: Ja, het is inderdaad nog niet volledig gemixt. Er moeten nog bepaalde elementen bij, zoals wat synths en zo. Maar we zijn zeker op de goede weg met Dante.
0: Ja.
1: Superproducer. Dus zalig, komt zeker goed.
0: Heel erg benieuwd. Wannes, voor jou, je hebt het voorbije jaar, ik heb het gehoord, je hebt er al wat kunnen uithalen dankzij de coaches, veel kunnen groeien. Hebben jullie ook dan op een podium staan het voorbije jaar?
5: Ik denk dat wij op heel veel podiums gestaan hebben dankzij Jong Geduld.
0: Ja.
5: Natuurlijk het hart van die Gentse muziekgroep en bijvoorbeeld met Kaat van Straan daar opgeblazen is ook onlangs, is die Kinky Star. En ik denk dat veel van onze meest memorabele optredens dit jaar in die Kinky Star waren.
0: Zalig. Hoe ziet de nabije toekomst voor jullie eruit voor Rewilding?
5: We spelen binnenkort en voor veel van ons als thuisstad in de OHK. Dus het is heel leuk om in Oostende ook eens op te treden.
0: Ik ga net vragen, OHK is in Oostende.
5: Ja. En voor de rest, ja, gaat alles naar die release van Lego die jullie exclusief mogen horen.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Johannes, we gaan Lego draaien. Je hebt de tekst geschreven, wat krijgen we straks te horen? Of wat was voor jou een van de startpunten van Lego?
2: Ja, Lego is eigenlijk begonnen als gewoon een puur hip-hop nummer. We hebben daar dan later een rock lekje aan gegeven gelijk. En dat gaat eigenlijk vooral over letterlijk op een Lego-blokje stappen. Dus zo frustraties hebben en die frustraties gebruiken voor u als brandstof eigenlijk voor de toekomst.
0: Okay,
2: dat is Lego Brick.
0: We gaan er zo dadelijk eens naar luisteren. Jij kwam hier trouwens toe met een trekrugzak, want jij gaat gewoon een beetje rewilden na dit optreden.
2: Dat klopt.
0: Heel erg benieuwd waar je nieuwe inspiratie gaat gaan opduikelen. Binnenkort in de thuisstad dan, in Oostende. Wanneer, Seppe, spelen jullie daar?
6: 23 september.
0: 23 september. Dan kunnen jullie aan het werk zien. Rewilding, vrienden, we gaan gewoon luisteren. Dit zijn jullie. Heel erg bedankt om langs te komen. Seppe, Johannes, Maarten, Tibe en Wannes. Dit is Rewilding met Lego.

0: is Urgent FM.
1: Hip-hop uit Oostende. Je hoorde het hier eerst. Zo, een leuke Lego van Rewilding. Ondertussen is na 2 uur Jonge Dot een heel enthousiaste Rob hier komen bij staan. Dag, Rob.
2: Helemaal juist.
1: Ja, leuk, hè? Zo, die Jonge Geduld bands hier allemaal op de radio horen knallen.
2: Maar fantastisch toch. Dankjewel trouwens aan Urgent.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Dat is voor ons uiteraard de max om jullie allemaal te zien passeren. Wij wilden het vooral nog hebben over één ding, want wanneer dat wij dit uitzenden, is er nog een klein beetje toekomst voor Jonge Dot. Jullie hoogtepunt op het podium van de Vlasmarkt moet nog komen.
2: Ja, zeker en vast, want op 4 oktober zijn de Dekken Jijffeesten op de Vlasmarkt en dan mogen alle 10 Jonge Dot bands daar een plaatsje krijgen op de verschillende podia's rond de Vlasmarkt.
1: Ja, dat gaat er wel heel erg gezellig worden, want het Jonge Dotjaar is er bijna op.
2: Zeker en vast.
1: En dan is het weer tijd voor een nieuwe generatie, want stel dat je hier aan het luisteren bent en je denkt van shit, dat is misschien wel iets voor mij, Jonge Dot. Wat moeten ze dan doen? Vooral langskomen in de Kinkstar?
2: Ja, inderdaad. En eind november gaan wij de nieuwe inschrijvingen bekendmaken en dan gaan wij in januari aan slag met 10 nieuwe, leuke, hopelijk, nieuwe Jonge Dot.
1: Daar gaan we wel vanuit. Zo zijn ze meestal wel. Dankjewel om te luisteren. De voorbije 2 uur was dit Jonge Dot op radio. Dankjewel, Robbe, om langs te komen. En hopelijk snel tot ergens rond de Kinkistar.
2: Doei, doei!
0: Dit is Urgent FM. Dit is Urgent FM. 5 uur. Urgent FM.
3: 5:30. En op de baan staan er 6 files op onze Vlaamse snelwegen. We beginnen met de langste file. Die staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daarvoor is het ook aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar loopt de vertraging op tot 18 minuten. Op de ring rond Brussel dan, op de buitenring, verlies je 23 minuten tussen Tervuren en de Woluwelaan in Diegem. Richting Antwerpen dan, op de E313, verlies je 21 minuten tussen Grobbedonk en Antwerpen-Oost. En op de A12 vanuit Bergen op Zoom richting Antwerpen staat het verkeer tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Reken daar op 12 minuten vertraging. Regio Gent dan, op de R4 richting Zelzaten verlies je nog 11 minuten tussen de Brugsevaart en Evergem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Avondblok.
4: Donderdagavond, het weekend dat is in zicht. Het wordt weer een hele gezellige, want we trappen af met Wednesday en Townies. Welkom!

0: Troglodyte.
1: Ja, de Viagra Boys met Troglodyte. Ik vind dat toch een beetje een rare band, Sarah.
2: Waarom?
1: Ja, ik weet niet. Ik vind hun muziek een beetje apart. Ik weet er echt niet wat ik ervan moet denken.
2: Ja, apart, dat is ook wel een beetje een ding, denk ik. Aparte muziek maken. En zo, ja, het heet ook Troglodyte, dus ja, het moet wat oers klinken. Hè. Het moet uit en ja, van diep komen.
1: Dat wel.
2: Zit er bij u geen blablabla diep in u van binnen?
1: Toch niet op de radio.
2: Maar je vindt ze goed.
1: Ja, denk ik. Dat ding eigenlijk, ik weet niet of ik het goed vind of gewoon een beetje vreemd. Maar nee, ik vind het wel goed.
2: Ja, dat is misschien ook gewoon een charme, hè? Vreemd zijn.
1: Waarschijnlijk wel.
2: Ja, voilà.
1: Maar goed, we hebben nog andere dingen vanavond. Straks onder andere Cool of Cringe. We hebben nog wat nieuws uit Gent ook. Maar het nieuws van de week, Sarah, jij bent deze week... je hebt een heel andere job aangenomen.
2: Ik dacht wel, het nieuws van de week is Sarah, hè?
1: Zeker.
2: Ja, ja, ja, dus deze week ben ik een dogsitter.
1: Een dogsitter, hoe is dat eigenlijk? Wat voor hond is het?
2: Het is een kleine bruine labrador, een werklijn labrador. Dat zijn kleinere. Slimmer blijkbaar ook, is mij verteld geweest. Maar wel een hele lieve, maar wel met kuren.
1: Met kuren?
2: Ja, het is een verwend beestje en dat is heel schattig.
1: Is het iets dat je elke week zou kunnen doen of ben je mentaal helemaal gebroken?
2: Ik ga af en toe wel eens met haar gaan wandelen en zo, maar nu een hele week erop letten is wel intensief.
1: Ja, moet je daar veel jouw routine voor aanpassen?
2: Absoluut, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Heel mijn dag staat in teken van dat dier. Ik slaap ook in het huis waar het dier nu woont, omdat het baasje op ijs is. En ja, dat is opstaan, meteen eten voorzien voor het dier. Dan moet ik gaan wandelen, ergens op een plek waar ze de vrije loop kan gaan. Dus dan moet ik met de auto ergens naartoe. Tegen dan is het middag, ben ik pas thuis. Dan moet ze weer van alles doen voor mentale uitdaging. Het is veel werk.
1: Ja, eigenlijk, een kind eigenlijk is dat, hè?
2: Het is een kleuter.
1: Een kleuter.
2: Je moet constant mee bezig houden, echt waar.
1: Ik denk niet dat ik een goede dogsitter zou zijn.
2: Nee, voilà, ook niet. Ik ben wel een goede, maar...
1: Ja,
2: het hoeft niet.
1: Ik ben trouwens bang voor honden, dus geef mij maar gewoon radio en muziek. Zoals deze, Girl Years, die draaien we hier wel vaker. En ze zijn terug met nieuwe muziek. Vorige maand nog een dikke set gespeeld op Pukkelpop. Echt goed. En in tegenstelling tot de Viagra Boys weet ik bij Girl Years wel dat ik het heel goed vind. Hier is een nieuwe, hij heet Pins. Geniet ervan.

0: Je hoorde Anastasia met Left Outside Alone. Een dikke proficiat trouwens aan Anastasia, want die wordt vandaag 58 jaar. Sarah, wanneer ben jij eigenlijk jarig?
1: Op 22 maart.
0: Oh, 22 maart? Oké. Okay. Ik 23 januari. Okay. Goed om te weten.
1: Ja.
2: Dit is Urgent FM.
0: Goed, we vieren binnenkort ook iets anders, de wijste Gentenaar.
1: Ja, volgende week woensdag worden hier in Gent 9 wijste Gentenaars verkozen in 9 verschillende categorieën.
0: En dat gebeurt trouwens hier gewoon naast ons in het Wintercircus, onze buren.
1: Ja, inderdaad, onze buren. En de wijste, dat betekent niet per se de bekendste of populairste Gentenaar. Het gaat over mensen die met hun talent iets betekenen voor de stad en Gent daar dus mee op de kaart zetten.
0: Ja, er waren 45 genomineerden en daar zijn meer dan, houd u vast, 81 stemmen voor binnengekomen.
1: 81.000.
0: Zei ik 81?
1: 81. 81 mensen zijn naar hun computer gegaan, internet op browser geopend.
0: Nee, 81.000.
1: Ja, zeg dus wel hoeveel mensen ermee bezig zijn. Ja. Het zijn er 81.000, meer dan 81.
0: Yes. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat het ook mensen zijn die niet constant in de media komen. Toch?
1: Nee, voilà. Want er zijn er wel zo'n bij. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Jonathan Medaar is een van de genomineerden dit jaar. Marcelo Ballardin, die is ook zo wel in de slimste mens.
0: Een toffe.
1: Ook een hele knappe trouwens. Ja. Maar er zijn ook andere mensen bij, zoals bijvoorbeeld Marianne Doom, wetenschapper. Maar ook Tina de Gent is historica en die schrijft ook heel veel over Gent bijvoorbeeld. Ja. De Turkse gemeenschap die hier ooit naartoe gekomen is, maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld Azra Seker, die is nog heel erg jong, maar zet die bijvoorbeeld in voor Palestina, organiseert spijbelnamiddagen voor Palestina.
0: Voor Palestina.
1: Dus heel veel mensen waar ik zelf van nooit van gehoord heb, maar waar ik toch wel fier van ben, dat zij in Gent wonen.
0: Nice. Mm-hmm. Volgende week woensdag, weten we wie de 9 wijste Gentenaars van dit jaar gaan zijn. We zullen het dan volgende week de keer kort over hebben.
1: We gaan het erover hebben. Voilà, dat is afgesproken.
0: En we blijven bij talent, want Ezra Collective bracht vorige week hun nieuwe album Here Because of Hope uit. En op deze track werken ze samen met Pas Salieu. Dit is Only Love. Enjoy.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Ja, 6 uur, Elias. Hoe zit het op de baan momenteel?
3: Er staan 6 files op onze Vlaamse snelwegen. We beginnen met de langste file. Die staat op de ring rond Antwerpen. Richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daarvoor is het ook aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar loopt de vertraging op tot 18 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring, verlies je 23 minuten tussen Tervuren en de Woluwelaan in Diegem. En richting Antwerpen op de E313 verlies je 21 minuten tussen Grobbendonk en Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Bergen op Zoom richting Antwerpen staat het verkeer vast tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Reken daar op 12 minuten vertraging. En in de regio Gent op de R4 richting Zelzate verlies je 11 minuten tussen de Brugsevaart en Evergem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Avondblok.
2: Jawel, nog een uur lang avondblok, nog een uur lang goede muziek, dat vooral. En dat doet mij heel goed voelen, hopelijk jou ook. Feeling good.

0: Broken Bells met de High Road. Dat maakt mij wel gelukkig, dit nummer.
1: Het is mooi, hè?
0: Het is mooi, supermooi.
2: Dit is Urgent FM.
0: Zometeen hebben we jullie mening liever nodig voor cringe of cool. Deze week gaat het over Insta-stories, maar eerst Oasis. Die hebben maandag een nieuwe wereldtournee aangekondigd.

0: Sarah, ik kijk naar jou.
1: Ja. Ja, het zat er wel echt aan te komen.
0: Ja?
1: Het was al heel lang dat er gespeculeerd werd, ook op van die pagina's op Instagram bijvoorbeeld, werd er al gezegd, ze komen jongens, ze komen eraan.
0: Ze komen naar Parijs, Amsterdam, Rome, Barcelona. Nu, België staat er zoals het vaak wel is, niet tussen.
1: Nee, en ik had het eigenlijk wel verwacht. Ik weet niet waarom, maar ik dacht wel echt dat het ging gebeuren.
0: Helaas.
1: Misschien op een festival, maar ja, helaas.
0: Ja, als ze naar België komen, is het inderdaad vaak dan voor een festival in de zomer.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar ja, het gaat heel veel toerisme, concerttoerisme opleveren, denk ik.
0: Nu, tickets kopen, het is ook niet gewoon tickets kopen. Je moest je eerst registreren en dan hopen dat je geselecteerd wordt.
1: Want, ja, ja.
0: Ja. Wat zie ik hier?
1: Je moet geselecteerd worden om tickets te kunnen kopen voor hun concerten.
0: Dat is toch wel heel straf. Die registratie is trouwens ook afgesloten.
1: Ja, dat was vandaag 4:00. Dus ik heb dat natuurlijk gisteren al gedaan.
0: Oh.
1: Ja, ja, het was... ik denk dat ze dat gaan doen gewoon om de overbelasting dan van de websites en van ja, de bank-apps en zo proberen te vermijden.
0: Ah ja, oké.
1: Maar het geeft me misschien ook wat het gevoel dat je dan geen eerlijke kans krijgt.
0: Nee. Vertel ons, wat moest je allemaal doen?
1: Ja, naast de klassieke registratie, zoals je naam, je e-mailadres, je woonplaats en dan daarnaast ook de steden waar je naartoe zou willen gaan. De eerste voorkeur en dan de laatste. Bij mij was dat eerst Amsterdam, dan Parijs en dan Rome.
0: Rome.
1: Ja. Maar je moest dus ook nog een vraag, een specifieke vraag over Oasis beantwoorden.
0: Oef.
1: En dat was, welk album kwam uit in 1995?
0: Oei, dat ken ik niet hoor.
1: Een makkie voor de meeste Oasis-fans. En zelfs dan nog, je kon het ook gewoon even opzoeken. Ik heb dat zelf ook gedaan als kleine dubbelcheck. Want het zou wel super dom zijn om het ene wat ik heb in handen heb te laten mislopen. Hè?
0: Ja, absoluut.

0: Arctic Monkeys met Temptations Greet You Like a Naughty Friend. Die moeten er elke week toch tussen staan.
1: Ja, bijna. Als ik een lijstje maak, dan wel, ja. Tijd voor Cringe of Cool. We leggen jullie een stelling voor en jullie moeten ons zeggen Cool of Cringe.
0: Cool of Cringe.
1: Of Cringe of Cool.
0: Of Cringe of Cool.
1: Je mag kiezen. Stuur ons een DM of een spraakberichtje via de Instagrampagina van Urgent FM. En na het verkeer komen wij erop terug.
0: Yes! Vriendengroepen die alleen maar dezelfde Insta-story reposten.
2: Cringe of cool? Laat het ons weten.

0: Dat was Fat Dog met hun nieuwe Call It What You Want. Dat is van het album. Ik heb de naam van kwijt, maar iets van Cancel Me On Board.
1: Oei, zijn dat je naam van een album niet weet?
0: Call It What You Want. Op de baan, hoe zit het daar eigenlijk, Elias?
1: Op de baan, even kijken. Er staan 6 files op onze Vlaamse snelwegen. We beginnen met de langste file. Die staat op de ring rond Antwerpen. Richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daarvoor is het ook aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar loopt de vertraging op tot 18 minuten. Op de ring rond Brussel op de buitenring verlies je 23 minuten tussen Tervuren en de Woluwelaan in Diegem. Richting Antwerpen. Op de E313 verlies je 21 minuten tussen Grobbendonk en Antwerpen-Oost. En op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom richting Antwerpen staat het verkeer vast tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Reken daar op 12 minuten vertraging. Op de R4, regio Gent, richting Zelzaten verlies je 11 minuten tussen de Brugse Vaart en Evergem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Avondblok. Elias Laroussi.

0: Nice.
1: Barakoff, Barakoff. Samen met personal trainer met The Gist. Dat is een heel cool nummer, hè?
0: Super cool.
1: Denk, ik kan denk ik meteen aan Gentenaars op een terras met een zonnebril en een appel. Zo hippe Gentenaars.
0: Dat is wel. Die
1: gaan
0: groovy,
1: uit op die
0: groovy
1: muziek.
0: Ja, ja, ja, echt leuk.
1: Die zijn heel cool, maar wij beoordelen natuurlijk iedere week alles. Wij fileren de lifestyle van de Gentenaar.
0: Ja. Bepaalde.
1: Feitelijk wel,
0: toch,
1: hè.
0: Wel, ja.
1: En dat doen we in Cool of Cringe.
0: Cool of Cringe.
1: En elke week hebben we het over een stelling. En dat is deze week vriendengroepen die allemaal dezelfde Insta-story reposten.
0: Ja. Deze kwam van jou, hè, Zara?
1: Ja, het kwam spontaan in mij op.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd naar jouw mening zometeen.
1: Mijn mening. We hebben eerst een mening gekregen van Toon uit Zeelen. Die heeft ons een berichtje gestuurd. Een zeer gegronde mening.
2: Ongelooflijk irritant om 10 keer dezelfde story te zien, want na 1 keer heb ik het echt wel al gehad. Dus voor mij is het echt niet nodig om het verhaal met 10 vriendinnen te reposten.
0: Ja.
1: Dat is klare taal. Hij heeft het meteen gehad. Zo, dat is een mening, een gegronde mening.
0: Cringe dus.
1: Ja, het is cringe. Ik vind dat persoonlijk ook, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja en nee. Want soms doen mijn vrienden dat bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. En dan denk ik, ik vind dat eigenlijk ook wel een leuk. En ik heb ook heel veel andere vrienden die niet mijn vrienden volgen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen van een bepaalde vriendengroep.
0: Ja.
1: Maar ik kan er toch ook wel het vliegende scheid van krijgen, hoor. Het vliegende scheid.
0: Het vliegende scheid. Ik erger me er totaal niet aan.
1: Nee?
0: Nee, integendeel zelf. Want op die manier weet ik dan zo, ah, die zijn samen gegaan. Of ah, die zijn met dat groepje gegaan.
1: Ja, maar dat kan zo voor 1 avond is dat wel oké. Soms inderdaad, dan zie ik, ah, die hebben allemaal samen iets gedaan. Super tof, heel leuk voor hen. Maar er is een bepaalde vriendengroep dat mijn vriendinnen het ook allemaal volgen.
0: Mm-hmm.
1: En ook als die op vakantie gaan, is dan voor 10 dagen lang.
0: Maar gaan die dan 10 dagen lang altijd dezelfde reposten?
1: Ja, het begint helemaal moeilijk te worden. Ja. Hè? Denk, als zo boomer zijn, dat dit wel echt een heel moeilijk gesprek is. Ja, en dan is dat bijvoorbeeld, iemand post een story van een bepaalde hoek.
0: Ja.
1: En iemand repost dat dan, maar die post ook van een andere hoek.
0: Ja.
1: Nog eens hetzelfde tafereel. Bijvoorbeeld, we zijn allemaal gezellig aan het aperitieven op een terras. En dan zit je zo van 7 verschillende hoeken. Wat er daaraan gebeurt. Ik kon zo zeggen, die is dat drankje aan het drinken, die heeft dat besteld.
0: Ah, wel, ja, dan kan je inderdaad weten wie dat waar zat. En,
1: ja. Natuurlijk, als je er graag over roddelt, is het leuk, hè?
0: Waarom haal jij nu plots roddelen boven?
1: Anders kijk je er toch niet naar. Anders kijk je toch niet naar al die stories.
0: Misschien heb je een beetje gelijk.
1: Ik heb een beetje gelijk, ja. Ik heb nog gelijk met iets.
0: Vertel.
1: Dat het morgen naar goede gewoonte vrijdag is.
0: Yes.
1: En nog naar betere gewoonte de dag dat artiesten nieuwe muziek uitbrengen. Palace die gaat dat ook doen. Gaan dat ook doen met hun nieuwe album OX. Deze heet Ohio. Oh.

0: St. Gurriers. Mijn vrienden die ik ook op Pukkelpop heb gezien. Het was geweldig. Dit is Eat, Sleep, Kies, Repeat. Of
1: wacht,
0: een andere volgorde.
1: Hoe bedoel je dat is Gurriers?
0: Ik bedoel Get Down Services.
2: Urgent FM.
0: Ook met een G.
1: Ik was aan het denken, dat is toch niet Gurriers?
0: Oh, nee. Het is Get Down Services.
1: Get Down Services.
0: Die ook alle, dat was hetzelfde.
1: Ah, die waren er ook.
0: Die waren er ook.
1: Dan snap ik de confusion wel.
0: Ja, heel aan de war.
1: Ja. Zara, ik wil het over iets hebben met jou dat ons eigenlijk beide nauw aan het hart ligt, namelijk Eurovision.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Want er is daar ook weer iemand in de war, hè?
1: Er is daar ja, iemand. Ik denk een hele groep mensen daar. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk een beetje over de VRT, want die is dit jaar aan de beurt. Dat is altijd met de RTBF samen. En de VRT twijfelt eigenlijk nog of België volgend jaar moet deelnemen aan het Songfestival. Normaal gezien moest dat op 15 september beslist zijn.
0: Oh.
1: We zijn al 17 september.
0: Yeah.
1: Maar ze hebben inderdaad van de EBU, die dat organiseert, uitstel gekregen.
0: Ze komen er niet uit.
1: Ze komen er niet uit.
0: Ik wil gerust eens naar de meeting gaan en zeggen, stop met twijfelen, gewoon niet meegaan.
1: Nee, ja,
0: niet meegaan.
1: Ja. Voor de mensen die niet mee zijn, de discussie draait vooral rond de deelname van Israël en de regels die bepalen welk land wel of niet mogen deelnemen. Ja, er wordt een beetje mee gespeeld, hè.
0: Ik heb, ja sowieso. Er zijn landen die er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En zeker dan de hele deelname van Israël is al zo omstreden. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk al een lange tijd aan het denken, is Eurovision niet gewoon voorbijgestreefd? Dat is een zinkend schip, dat is al, dat is al veel te veel besmeurd geweest.
1: Weet je wat ik zo jammer vind? Ik zou het echt heel jammer vinden, ook als België dan niet zou gaan. Pas op, ik zou het correct vinden, maar ik zou het super jammer vinden, want het is zo, het is Eurovision, het is een Europees mm-hmm. iets, en dan moeten wij ons, gaan wij weggaan,
0: ja.
1: Terwijl dat Israël dan blijft.
0: Ja, een land dat er eigenlijk, dat er eigenlijk niets,
1: zoeken niets
0: heeft,
1: te zoeken heeft. Ondanks dat ze gewoon, het enige is dat ze lid zijn van de EBU, maar voor de rest, ja.
0: Ook raar gewoon, hè. European Broadcasting Union, daarvoor staat EBU.
1: Ja, nu, er zijn wel ook heel veel andere landen die lid zijn van de EBU, die niet in Europa zijn. Dus dat is wel een beetje normaal, maar ja, het gaat ook vooral een beetje die, de Rusland is dan direct nee, mag niet meer meedoen. Mm-hmm. Hè, zo dat verhaal
0: juist.
1: Terug. Het is ook, ze zijn niet altijd precies altijd even eerlijk geweest. Of zoals het gaat om stemmen, dan gaat de overheid heel veel geld spenderen aan advertenties en zo mm-hmm. om stemmen te ronselen. Daarover is België dus nog aan het twijfelen of dat ze dit jaar willen meedoen of niet. Trouwens, Nederland heeft ook uitstel gevraagd. Die is er ook
0: ja.
1: nog niet aan uit.
0: Ah, ik zou denken dat de Nederlanders daar een kordatere keuze in zouden gemaakt hebben, maar dat ook niet dan.
1: Ja, nu, in Nederland is het een beetje anders. Hun openbare omroep, daar heb je heel veel ondertakken. Zo. Dus als ene het niet doet, zou het een andere misschien kunnen doen. En daar gaat het misschien over in Nederland dan.
0: Concurrentie,
1: inderdaad. Ja, moet België volgens ons meenemen? Voor ons is dat duidelijk nee.
0: Nee, voilà, nee.
1: Heb je eigenlijk vorig jaar gekeken?
0: Nee, ik heb geboycott zelfs.
1: Je hebt geboycott?
0: Ja, goed, hè. Ja,
1: ik weet echt oprecht niet meer wat ik heb gedaan. Ik denk niet dat ik heb gekeken, maar ik zal wel sowieso heel veel snippets en zo hebben gezien.
0: Ja, onvermijdelijk uiteraard. Maar dit jaar opnieuw, als het zover is, dan ga ik ook gewoon weer boycotten. Dat is weer een avondje voor mezelf.
1: Nee, met de vrienden. Iets anders doen.
0: Iets anders. Gelukkig zijn er nog mensen in de muziekindustrie met waarde. Vorige week hadden we het nog over Kevin Parker van Tame Impala, die geen handtekeningen meer uitdeelt. En dat doet hij omdat die handtekeningen voor superveel geld worden verkocht. En daardoor dus worden er kinderen voor ingezet om die handtekeningen te verkrijgen. Kevin was van, goh, hoeft niet voor mij. Dus geen handtekeningen meer, geen woekerprijzen meer voor zijn krabbel en geen uitgebuite kinderen. And that's why we love him.

0: Dat is een kleine throwback met The Naked and Famous met Youngblood.
1: Een echte afscheidslied wel.
0: Dus ja, het is zo het einde van de film. Ja. Dan zo, en dan zie je de afwisselingen en denk je, oh wauw. Maar dit is het ook bij ons misschien.
1: Ja, toch wel.
0: Volgende week zijn we terug.
1: En misschien wel voor de allerlaatste keer.
0: Deze ga je misschien voor de allerlaatste keer horen.
1: Ciao! Elias Laroussi.

Whatever it is, I'm like, well, yeah.

0: Alright, Night Falls Radio. We zijn er aan begonnen, zie. Dus ik zit hier met de guest van deze week. En Stijn is er ook bij, trouwens. Maar de guest van deze week speelt van 8 tot 9. Piet Howell. Dat is ondertussen even geleden. Nou, dat hij geweest is. Maar voilà, we gaan het hem zelf eens vragen hoe lang dat geleden is eigenlijk. Dag Pieter, hoe is het?
1: Goed, goed. Met u?
0: Alles dik in orde.
1: Ja.
0: Het, leuk om je te zien, maat.
1: Ja,
0: ja, ik zei het, dat is even geleden. Geen idee.
1: Ik zou mij niet meer kunnen herinneren hoe lang dat geleden is.
0: Oei, dan is het te lang.
1: Dan is het echt al het
0: is,
1: heel
0: het is te lang geleden. Voilà, maar kijk, we gaan dat dan een beetje frequenter moeten doen al sinds.
1: Right.
0: Ik heb u gevraagd omdat, ja, overmorgen is het trouwens.
1: Ja.
0: Met een heel, heel leuk event.
1: Ja.
0: In de Decadence, met Common Club.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, vertel van ik er zelf een beetje meer over.
1: Zaterdag ga ik dus naar Decadence met Common Club. Het is de tweede editie. Deze keer heb ik Mark Broom uitgenodigd, onder andere. Marie-Julie, Luna Temmerman, die met Mijn Oude Space zal draaien. En de Visa is ook nog leuk gevuld met Massaar en Die Klikken All Night Long.
0: Ja, de max. Echt wel een vrij wijze line-up. Mark Broom, die heeft nog niet veel gespeeld, hè?
1: Het is inderdaad al een tijdje geleden dat hij in Gent gedraaid heeft. Ik durf zelfs beweren dat dat van Summer Camp een tijd geleden is.
0: Met, ja, het is echt mega lang geleden. Ik had daar ook zo'n comment gezien van, yeah.
1: Ja.
0: Ik weet dat hij nog was, maar als hij zo, kijk echt van eruit om laat speelt hij? Of geeft misschien een keer de uren mee?
1: De uren geef ik niet graag mee, maar hij gaat peaktime uren spelen uiteraard. Hij zal de derde slot voor rekening nemen, dus na Marie-Julie.
0: Perfect, oké. We zijn gewoon allemaal de max, dus ik zou zeggen, maak dat er gewoon allemaal vroeg bij zit. Om laat gaan de festiviteiten beginnen.
1: Om 10 uur beginnen we. Dus
0: om 10 uur.
1: We beginnen vroeg en we gaan laat eindigen.
0: Perfect, zo moet het zijn. Kijk, ik zou zeggen, eerst en vooral, mensen die nog geen ticket hebben, zijn er nog ticket?
1: Er zijn zeker nog tickets verkrijgbaar. En ik zou ook van de gelegenheid gebruik willen maken om 2 duo-tickets weg te geven.
0: Oké, leuk.
1: En de eerste 2 die reageren.
0: Perfect. Ze zeggen, kijk, ik laat dat zeker niet lijnen. Dus stuur gewoon een mailtje, zou ik zeggen, naar nightfallscamp@nightfalls.be. En dan, ze zeggen, haast u. En dan zien we u misschien ook zaterdag wel op de dansvloer. Ik ga er sowieso ook zijn. Ik had laatst ook al terug wel meer naar de views en zo. Dus ik ben echt ook wel fan van die Marie-Julie.
1: Ja.
0: Maar ik van allemaal. En ben ook benieuwd naar uw setje. Ik zou zeggen, Pieter, smijt u, maat.
1: Yes.
0: We kunnen misschien straks nog een klein woordje doen, maar we gaan de muziek een beetje laten spreken.
1: Goed idee.
0: Perfect. Have fun.
1: Jo.
0: Alright, dus Piet Howell hier, dus van 8 tot 9, zoals dat we zeiden, veel te lang geleden. Dus echt wel benieuwd naar zijn set. Wil er zelf eens komen spelen, blijf meer dan welkom. Hè. Dus het e-mailadres heb je al, ken.ra@nightfalls.be. Stuur me gewoon een demo en misschien sta je binnenkort zelf al. Of heb je leuke concepten dat ik je wel wat meer wilt komen over vertellen. En nog even meegeven, big changes coming up. Zo big zijn ze niet, maar het is toch een uurtje vroeger. Vanaf de 24 september gaan Nightfalls dus van 7 tot 9 zijn in plaats van 8 tot 10. Dus leuk. Alright, dus Pieter, zijn tour hier. Piet Howell dus van 8 tot 9 hier op Nightfalls. Stay tuned.

Alright, Nightfall Radio. Piet Haal hier in de mix tot 9 uur. Onder andere een promo-setje voor zijn upcoming event. Nu zaterdag met onder andere Mark Broom, Marie-Julie. Ook in de Visa, dus Massaar en Die Kliek. Uiteraard Tom zelf ook. Ze zijn check het een keer ook online. En voilà, ze zijn see you there, Saturday. Bye.

0: Plus niemand kan flirten, even moeilijk hem. Kijk de keer naar mij, ik heb gewandeld door de bergen. Wow. Amai, wie is dat?
1: All right,

Microfoon check, check, microfoon check, phase 4. Hier zijn we dan weer, donderdagavond. En wat een bezoek, Brussels incoming. It's Birdie, thank you very much. Next up, a real vinyl master, Basic Feelings, till midnight. This is phase 4.